0: Verheijblom. Dat gebeurde nadat Nunnely had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnely moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

whatever.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zo.

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft

0: invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een huis aan de Kesslerlaan in Bergen is op last van de burgemeester gesloten. In de woning werd op 24 juni een hennepkwekerij met 180 planten ontdekt door de politie. Voor de stroomvoorziening werden de elektriciteitsmeter en de veiligheidsvoorzieningen gepasseerd. De politie heeft de planten en de kweekapparatuur in beslag genomen en vernietigd. De woning aan de Kesslerlaan blijft 3 maanden gesloten en verzegeld. De geldautomaat aan de Achterstraat in Alkmaar mocht van de gemeente worden geplaatst nadat aan extra veiligheidseisen was voldaan. De terugkeer van de geldautomaat op de plek waar er 1 was opgeblazen zorgde voor ophef en ook raadsvragen. Het college antwoordt dat extra maatregelen zijn genomen zoals een inktsysteem in de automaat, een maximum pinbedrag en vulling door een gecertificeerde waardetransporteur. Daarnaast is er ook cameratoezicht. Bewoners van de Herenweg in de Nolle zijn niet blij met de nieuwe verkeersdrempels die zijn aangelegd. Er zijn al langer zorgen over de veiligheid van de weg tussen Houtdorp en Sint Pancras. Om bewoners tegemoet te komen werden eerder dit jaar verkeersdrempels aangelegd om het verkeer te vertragen. Maar deze drempels zijn volgens bewoners veel te laag en daarom nauwelijks effectief. Zij pleiten voor een fietsstraat op deze plek. De dorpskroeg van Oud-Karspel staat te koop. De eigenaar van café De Knip kiest ervoor om het wat rustiger aan te doen. De Knip is een bekend café in de regio dat meermaals werd bekroond tot beste café van Noord-Holland. Het bericht dat het café te koop staat leidt dan ook tot veel reacties onder trouwe gasten. De eigenaren houden het café voorlopig nog gewoon open tot een overnemer is gevonden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: De zomerbraderie in Egmond ter Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond ter Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: misunderstood.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
6: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
5: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
7: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
5: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 19 juli begint om 10:30. Voorganger is Bart Koet met als onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Jasmijn Koren, zang en Pieter Rijnjaar, orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Braderie in Groet. Braderie, al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorl, Groet, Kamperduin sterk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. Nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterieën zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. Opbrengst voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Dus komen. De zomeravondconcerten spelen weer op alle maandagavonden in juli en in augustus. Op maandag 20 juli kunt u genieten van Leendert Verduin. Hij speelt op het orgel in de Oud-Katholieke Kerk van Egmond aan Zee. De aanvang is 8:30 en het is een gratis toegang, met een open schaalcollecte aan de uitgang. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wens u nog een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11:00 's morgens tot 17:00 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een huis aan de Kesslerlaan in Bergen is op last van de burgemeester gesloten. In de woning werd op 24 juni een hennepkwekerij met 180 planten ontdekt door de politie. Voor de stroomvoorziening werden de elektriciteitsmeter en de veiligheidsvoorzieningen gepasseerd. De politie heeft de planten en de kweekapparatuur in beslag genomen en vernietigd. De woning aan de Kesslerlaan blijft 3 maanden gesloten en verzegeld. Inwoners van Bergen uit Geest, Castricum en Eilo worden gewaarschuwd voor de eikenprocessierupsen. Jarenlang daalde het aantal gevonden nesten in Nederland, maar dit jaar zijn er 2 keer zoveel gemeld als vorig jaar. In iedere buurgemeente zijn al meerdere nesten gevonden en inmiddels verwijderd. De haren van de processierups kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. GGD Hollands Noorden stopt na dit jaar met het uitvoeren van forensische lijkschouwingen. De GGD in Amsterdam gaat die taak en de 4 forensische artsen die nu de schouwingen doen overnemen. De reden voor het afstoten van de lijkschouwingen zijn onder meer noodzakelijke bezuinigingen en personeelstekort. GGD Hollands Noorden bezuinigt extra omdat de medische arrestantenzorg voor de politie kwijtraakt aan een commerciële partij. Kono Kaasmakers in de Beemster mag zich de komende 25 jaar opnieuw hofleverancier noemen. Burgemeester Ellen van Zelm bevestigde woensdag officieel dat de koninklijke onderscheiding is verlengd. Het predicaat is bedoeld voor bedrijven die al meer dan 100 jaar bestaan en een belangrijke regionale positie innemen. Kono produceert al ruim 125 jaar kaas met melk uit de regio Alkmaar. Ondanks werd het bedrijf ook wereldkampioen kaas. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: uitgaansagenda.
1: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdruk en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
2: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though.
1: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden. Precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is donderdag gewond geraakt nadat ze uitweek voor een bedrijfsbusje op de Voert in Bergen. Ze verloor de controle en kwam lelijk te val. De vrouw is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van het busje was doorgereden en wordt gezocht door de politie. Getuigen en mensen die beelden hebben van het incident worden verzocht contact op te nemen. De geldautomaat aan de Achterstraat in Alkmaar mocht van de gemeente worden geplaatst nadat aan extra veiligheidseisen was voldaan. De terugkeer van de geldautomaat op de plek waar één was opgeblazen zorgde voor ophef en ook raadsvragen. Het college antwoordt dat extra maatregelen zijn genomen zoals een inktsysteem in de automaat, een maximum pinbedrag en vulling door een gecertificeerde waardetransporteur. Daarnaast is er ook cameratoezicht. Alkmaar krijgt een derde vestiging van supermarktketen Aldi erbij. De nieuwe winkel komt op de hoek van de Bestevaarstraat en de Stoorjonkerstraat op bedrijventerrein Overdie. Daarvoor wordt een bedrijfspand gesloopt en het huurcontract van de kringloop Overdie is daar al opgezegd. Volgens Aldi begint de bouw begin volgend jaar en moet de supermarkt eind 2027 opengaan. Aldi heeft de vergunning inmiddels binnen. Er zijn in het jaar 2025 fors meer branden geweest in de regio dan het jaar ervoor. Het team brandonderzoek van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord heeft in dat jaar in totaal 405 branden onderzocht. Dat zijn 80 incidenten meer dan in het jaar ervoor en dat is een toename van een kwart. De meerderheid van de branden in de regio zijn woningbranden. Volgens de veiligheidsregio ontstaan de meeste branden in de keuken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Schaatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
1: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
0: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die

0: I guess it took me a while, sleepwalking through life, to realize I'm living my dream. Call me when you wake up.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
2: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel-good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is donderdag gewond geraakt nadat ze uitweek voor een bedrijfsbusje op de Voert in Bergen. Ze verloor de controle en kwam lelijk te val. De vrouw is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van het busje was doorgereden en wordt gezocht door de politie. Getuigen en mensen die beelden hebben van het incident worden verzocht contact op te nemen. De geldautomaat aan de Achterstraat in Alkmaar mocht van de gemeente worden geplaatst nadat aan extra veiligheidseisen was voldaan. De terugkeer van de geldautomaat op de plek waar één was opgeblazen zorgde voor ophef en ook raadsvragen. Het college antwoordt dat extra maatregelen zijn genomen zoals een inktsysteem in de automaat, een maximum pinbedrag en vulling door een gecertificeerde waardetransporteur. Daarnaast is er ook cameratoezicht. Bewoners van de Herenweg in de Nonnen zijn niet blij met de nieuwe verkeersdrempels die zijn aangelegd. Er zijn al langer zorgen over de veiligheid van de weg tussen Ouddorp en Sint Pancras. Om bewoners tegemoet te komen werden eerder dit jaar verkeersdrempels aangelegd om het verkeer te vertragen. Maar deze drempels zijn volgens bewoners veel te laag en daarom nauwelijks effectief. Zij pleiten voor een fietsstraat op deze plek. De dorpskroeg van Oud-Karspel staat te koop. De eigenaar van café De Knip kiest ervoor om het wat rustiger aan te doen. De Knip is een bekend café in de regio dat meermaals werd bekroond tot beste café van Noord-Holland. Het bericht dat het café te koop staat leidt dan ook tot veel reacties onder trouwe gasten. De eigenaren houden het café voorlopig nog gewoon open tot een overnemer is gevonden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten.

0: met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het langzaam op de N201 van Hoofddorp naar Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Reckless lane, you lost that love baby, recklessly.

goeiemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu 5 minuten vertraging op de A22 van Beverwijk naar Velsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een huis aan de Kesslerlaan in Bergen is op last van de burgemeester gesloten. In de woning werd op 24 juni een hennepkwekerij met 180 planten ontdekt door de politie. Voor de stroomvoorziening werden de elektriciteitsmeter en de veiligheidsvoorzieningen gepasseerd. De politie heeft de planten en de kweekapparatuur in beslag genomen en vernietigd. De woning aan de Kesslerlaan blijft 3 maanden gesloten en verzegeld. Inwoners van Bergen uit Geest, Castricum en Eilo worden gewaarschuwd voor de eikenprocessierupsen. Jarenlang daalde het aantal gevonden nesten in Nederland, maar dit jaar zijn er 2 keer zoveel gemeld als vorig jaar. In iedere buurgemeente zijn al meerdere nesten gevonden en inmiddels verwijderd. De haren van de processierups kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. GGD Hollands Noorden stopt na dit jaar met het uitvoeren van forensische lijkschouwingen. De GGD in Amsterdam gaat die taak en de 4 forensische artsen die nu de schouwingen doen overnemen. De reden voor het afstoten van de lijkschouwingen zijn onder meer noodzakelijke bezuinigingen en personeelstekort. GGD Hollands Noorden bezuinigt extra omdat de medische arrestantenzorg voor de politie kwijtraakt aan een commerciële partij. Kono Kaasmakers in de Beemster mag zich de komende 25 jaar opnieuw hofleverancier noemen. Burgemeester Ellen van Zelm bevestigde woensdag officieel dat de koninklijke onderscheiding is verlengd. Het predicaat is bedoeld voor bedrijven die al meer dan 100 jaar bestaan en een belangrijke regionale positie innemen. Kono produceert al ruim 125 jaar kaas met melk uit de regio Alkmaar. Onlangs werd het bedrijf ook wereldkampioen kaas. En tot zover het nieuws uit de regio.

12 uur hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft.

0: RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit.
1: Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We hebben hele leuke gasten. Ik praat zo meteen met Kees de Bakker van de uitgeverij Conserve uit Schorel. We zitten hier in een hele coole studio, dus dat komt helemaal goed. We gaan natuurlijk praten over het boekenwereld, maar we gaan ook luisteren naar muziek. Want Kees heeft muziek meegenomen en ook de platenkast. Hij heeft een LP meegenomen en daar ben ik echt nieuwsgierig naar. We gaan luisteren naar De Roos van Honolulu.

0: Dat was de Roos van Honolulu, meegenomen door Kees de Bakker. Goedemorgen Kees, welkom in het programma. Ja, wat een... Ik zei meteen, ik riep meteen, dit doet me aan de Passamalam denken.
1: Ja, en aan de Tong Tong in Den Haag.
0: Ja.
1: Ik heb zelf ook gewerkt met Wieteke van Dort.
0: Ja.
1: En die is er ook niet meer, hè? Die is ook al 2 jaar geleden overleden.
0: Ja.
1: Tenminste, voor mijn gevoel is het 2 jaar geleden. Het komt eigenlijk omdat ik zelf in begin jaren 70 publiciteitsman was bij CBS Grammofoonplaten.
0: Ja.
1: En daar een pamflet van Frans Dolaert, die was van de Chico's, een verhaal hoorde over dat hij een jaar werkte bij Bill en Mary Buisman van de Kilema's. En dat zegt, nou, daar zit een boek in. Niet wetende dat het heel lang zou duren voordat het boek ooit zou verschijnen. Maar goed, ik heb het gedaan. Ik ben dus een half jaar lang naar Bill Buisman in Berkenwoude geweest. En ik schreef zijn verhaal op. Hij vertelde zijn verhaal, ik schreef het op. En ik stuurde het ook weer naar hem toe als ik het uitgewerkt had. En na een half jaar, 3/4 jaar waren we klaar. Alleen, er was eigenlijk geen uitgever die belangstelling had om het boek uit te geven. Ik werkte al in de tussentijd met Johnny Cash of met Carlos Santana. Want CBS had natuurlijk hele grote namen.
0: Grote namen.
1: Uit Amerika vooral.
0: Ja.
1: Maar het heeft tot 1985 geduurd voordat het boek verscheen.
0: Zo.
1: Dus ik heb het zelf in 1999 nog een keer heruitgegeven. Onder wuivende palmen.
0: Het heet Onder wuivende palmen.
1: Ja, ja. En je ziet dus de laatste bezetting van de Kilema's.

0: Ja.
1: Met Koen van Nassau, Mary Buisman, Mary en Bill Buisman, Wim van Herpen, Coy Pereira en Luud Buisman. Dat was eigenlijk de laatste bezetting. Maar ze hadden bijvoorbeeld in de jaren 50 met diverse nummers, hadden ze enorm succes in Duitsland. Ze zijn heel groot geweest. Ik ben zelf in Hawaii geweest met mijn gezin in 1983.
0: Ja, wauw.
1: Ik heb daar het Polynesian Cultural Center bezocht. Ingrid heeft daar ook foto's van gemaakt. En ook Sonny Kamehela aan de kust van Waikiki.
0: Ja, en je bent altijd wel fan gebleven van dit soort muziek?
1: Ja, ik ben wel fan gebleven, maar het is nu wel een pammet op leeftijd, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Dus het is niet zo dat ik nou dag en nacht allemaal Hawaii-muziek draai.
0: Het is wel de nostalgie natuurlijk.
1: Ja, dus, maar ze hebben me wel wat gebracht en ze hebben me wat verteld. En het is iets wat je gewoon niet vergeet.
0: Ja, duidelijk. Dus, ik praat met Kees de Bakker vanochtend. Onder andere ook natuurlijk over de uitgeverij. Hè, want je bent oprichter van uitgeverij Conserve.
1: Ja.
0: Wanneer is dat gestart?
1: 1983. Ja. 1983. Toen bleek dat mijn schoonzusje Eline van Haren, hebben ook later de prijs naar vernoemd, Eline van Haren prijs, is ook 7 keer uitgereikt aan dichteressen. Eline had een bundel gemaakt, Leef de Dag, als postuum. Hebben wij dat uitgegeven, hebben mijn broer eigenlijk mee geholpen. En dat was ook de eerste uitgave van Conserve in december 1983. En ik had ook Conserve genoemd omdat Willem Frederik Hermans, zeg maar zijn debuutroman 1947, noemde hij Conserve. En ja, je bent ook als uitgever een soort conservator. Hè?
0: Zeker. En jij ging dus van het platenvak naar het boekenvak?
1: Ik ben dus inderdaad van het platenvak naar het boekenvak gegaan. Dat kwam omdat ik zeg maar vanuit het Noord-Hollands Dagblad, waar ik ook veel kunst deed, besprak. Via het AD, kunstredactie, naar Boekblad ging. En daar was ik eindredacteur. Daar heb ik 7 jaar gedaan. En toen heeft Ingrid, mijn vrouw, heeft Hanny Alters ontdekt. En die had de historische roman, had ze 14 jaar gewerkt, over de Tempeliers gemaakt. Dat was een fantastisch boek.
0: Ja, ik ken het, hè. Ik weet dat heel veel mensen het niet kennen. Maar ik heb het inderdaad in de jaren 90 gelezen en ik vond het fantastisch. Ja. Het is een fantastische schrijfster, maar heel veel mensen kennen haar niet.
1: Nee, en ze is overleden in 2010.
0: Ja.
1: Eerst aan borstkanker, later botkanker.
0: Ja.
1: Ze ligt op de begraafplaats in Schorel. Mm-hmm. Maar ze heeft echt geweldig werk gemaakt. En ze had enorm veel research. En Helle Hazen zei tegen mij ook van, Hanny Alders is gewoon uniek op haar gebied. Maar de erkenning kreeg ze echt eerder in het buitenland, zeg maar, in Duitsland.
0: Dan in Nederland, ja.
1: Ja, in Spanje is bijvoorbeeld van Non Nobis zijn 20 drukken gemaakt. Ja. Mm-hmm. En die gingen ook naar Chili, Argentinië, Mexico lag het in stapels. Dus wat dat betreft, als ik het vergelijk met bijvoorbeeld mijn Surinaamse schrijfster Cynthia McLeod, die heeft veel meer erkenning gehad met hoe duur is de suiker. Dat hebben we ook verfilmd.
0: Ja,
1: ik ben 13 jaar mee bezig geweest om dat te filmen.
0: Ja.
1: Dan Hanny. Hanny ligt ook in de persoon. Hè. Hanny was heel bescheiden, was wel heel erudiet, zeg maar. Maar te lief of te. Nou ja, als je vergelijkt met Cynthia, die wordt nu 90. Dat is een fantastische persoonlijkheid die ook niet van zich af laat bijten. Wij hebben de slavernij, hebben wij al over geschreven in de jaren 90. Het was Black Huppelepup, was er nog niet.
0: Black Lives Matter bedoel je. Ja. Maar het begon dus wel klein met het boekje van je schoonzus.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk in al die jaren wel steeds groter en groter geworden.
1: Er zijn 600 boeken die ik heb uitgegeven.
0: Ja,
1: 600
0: precies.
1: Boeken. Met vaak enorme, toch wel heel veel risico.
0: Ja.
1: Heeft echt miljoenen, tonnen tot miljoenen gekost. Maar ik deed het gewoon. En er kwam gelukkig ook genoeg binnen. En af en toe had ik ook klappers, zeg maar. Dus later kwam bijvoorbeeld Philip Frederiks. Daar heb ik 5 boeken van uitgegeven. Cynthia heb ik meer dan 10 boeken van uitgegeven. En toen kwam via Philip het contact met Andrea Vrede in Rome. Maar ook met Peter Damcourt in Moskou. En hij heeft bijvoorbeeld meer dan 10 boeken gemaakt. En daar zat bijvoorbeeld Moskou zijn gekke huis bij. Nou, dat was gauw 10, 20.000. Dus als je die boeken had, kon je weer andere dingen doen. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld een Surinaamse klassieke reeks. En hebben gewoon, dat kostte alleen maar geld eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar dat kon je doen, omdat je met hoe duur was de suiker. een succes in
0: genoeg,
1: huis had.
0: Ja, precies. Dus er is altijd een afweging tussen inhoud en commercie.
2: Ja.
0: Dus als het kan qua financiën, dan kun je ook een ander boek uitgeven.
1: Juist. Dus, dus het hele succesvolle maakt het minder succesvolle mogelijk.
0: Ja.
1: En ik vergelijk het ook met mijn platentijd. We hadden heel vaak, we hadden bijvoorbeeld Earth and Fire, of we hadden Sandy Coast, bijvoorbeeld bij Polydor. Of we hadden, nou, Sandy Coast hadden we niet, maar we hadden Earth and Fire, we hadden Golden Earring. En die deden het heel erg goed. Maar dan kwam je heel vaak met een onbekende artiest. En dan vaak begreep ik dat niet. Dan was ik ook wel eens boos. Waarom schrijven jullie daar niet over? Want die verdient juist die aandacht. Golden Earring, dat weten we wel. He, dat is al een gevestigde naam, snap je? Mm-hmm. En dat is hetzelfde als met boeken.
0: Ja.
1: Daar zit geen verschil in. Dus je hebt altijd de succesvolle. En waarom gaat de pers nou altijd, de media, waarom gaan ze nou altijd naar die succesvolle? Waarom niet eens een keer naar die mensen die het ook verdienen? Ja, die het net zo goed verdienen.
0: Het zegt niks over kwaliteit natuurlijk.
1: Nee, want soms zitten er kwalitatief hele goede dingen bij. Maar die breken niet door.
0: Ja.
1: Ondanks al je inspanning, hè, dus om het op tv te krijgen, of radio, of in de krant. Dan op een of andere manier doet het publiek het niet. Het publiek zie je ook heel vaak loopt zichzelf voorbij. Of loopt achter elkaar. Ze hebben iets in hun hoofd.
0: Mm-hmm.
1: En dat willen ze hebben. En dan kun je zeggen, ja, maar je moet dat doen. Je moet dat doen. En dan zeggen ze nee. Nee, dan zijn ze niet te vermurwen. Dat is toch heel raar.
0: Ja.
1: Hoe komt
0: is dat veranderd in al die jaren? Of is het een beetje hetzelfde gebleven?
1: Voor mij is het wel hetzelfde gebleven.
0: Ja.
1: Ik zie geen verschil.
0: En kun je niet echt de vinger erop leggen wat dan wel gaat werken en niet gaat werken?
1: Nou ja, het is een beetje
0: behalve als het een bekende schrijver is natuurlijk, maar...
1: Ja, kijk, ik heb ook een aantal debuten opnieuw uitgegeven. Dus waaronder ook Conserven van Hermans.
0: Mm-hmm.
1: Dat is overigens verschenen nadat Hermans was overleden. Maar zijn zoon Ruprecht heeft gezegd, ik vind dat jij dat opnieuw kunt uitgeven. Toen hebben we een soort serie gemaakt van klassieken, de moderne klassiek als het ware. En er zat ook het debuut bij van Gerard Reven. Het debuut van Harry Moeders, het debuut van Hermans. Gerrit Krol, Bernlef.
0: Mm-hmm.
1: En die gaf ik dan gebonden uit. Hè, met een leeslintje erbij en zo. En dat vond ik een hele eer. Maar Hermans had een groot probleem. Dat wist ik helemaal niet, maar toen hoorde ik later van zijn vrouw Emmy. Dat Conserven was eigenlijk een mislukking. Dat wil zeggen, in 1947 was Geert Lubberhuizen niet geïnteresseerd. Geert van Oorschot niet. En John Meulenhof, die wilde het niet uitgeven.
0: De grote uitgeverijen hebben we het over dan. Ja,
1: ja. En dus hij was gefrustreerd. En toen kwam ik de bus bij een onbekende Surinaamse uitgever, Wim Salm. En die had het typoscript had hij gewoon ergens laten liggen in Eilders. En gelukkig, zegt Hermans, gelukkig was er een doorschrift. Want alles ging dus op die...
0: Ja.
1: Hè, dit, mm-hmm. Zo ging dat toen in die tijd.
0: Ja.
1: Dus daardoor kwam het boek toch uit. Maar die Wim Salm, die ging over een half jaar, drie kwart jaar, ging die failliet. Ja, die zat ook vaak in de kroeg. Dus eigenlijk was het wel heel logisch. Dus die Hermans dacht van, ja, het is niks. Toen is het later in drie melodramas door Van Oorschot opnieuw uitgegeven. Dat wil zeggen in die serie.
0: Mm-hmm.
1: Waaronder ook De Roos van Molokai. En toen heeft Hermans dus altijd gedacht van, nou, dit is niks.
0: Ja, en toen ging het wel
1: lopen. Ik vond het bijzonder.
0: Ja.
1: En toen heb ik aan dus Ruprecht, zoon, gevraagd, mag ik het opnieuw uitgeven? En tot verbazing ook van Oorschot mens, van zijn licentie uitgaan, mm-hmm. mocht ik het opnieuw uitgeven.
0: Ja, maar je kunt dus eigenlijk niet zeggen, het is soms wel toeval dan, dat iets wel lukt en iets niet lukt? Zeker met debuut uitgaven?
1: Ja, dat is nooit te zeggen. Nooit te zeggen.
0: Nee.
1: Het is ook heel merkwaardig. Hè? Dus ik ben bij Mollies, ik heb met hem over zijn debuut gesproken. Hè?
0: Ja.
1: Ik heb een boek gemaakt, mijn eerste debuut, 30 schrijversdebuten. En daarin heeft hij het over zijn debuut en dan vertelt hij iets en zo. En op een bepaald moment hebben wij dat ook opnieuw uitgegeven. Dus ook, dat is eigenlijk wel heel leuk. Want op een gegeven moment belde hij mij op. En ik had hem een brief gestuurd. Ik had hem ook een voorschot aangeboden. Want zonder voorschotten kwam je nergens. En dan belde hij een half jaar later op. Hij zei, gaat het plan nog door? Ik zeg, natuurlijk gaat het plan door. Oké, nou dan moeten we het regelen. En dan moeten we eens afspreken en dan daarna bij Keizer en als het dan klaar is en zo. En toen kwam op een gegeven moment van één vandaag kwam filmen in Groet. En die kwam ook daarna naar de Leidse Kade om Harry te filmen. En daar was de reportage geboren rondom dat debuut. En, even later zaten we dus in Keizer. En Harry zat met nog de man die de inleiding heeft geschreven. En nou, die salsair die smaakt wel erg lekker, hè? Ik zeg, ja. Dat was geloof ik 30 euro of 30 gulden, ik weet niet meer. Nou, zullen we er nog één bestellen? Ja, natuurlijk. Kan het schelen. Nou, dan ging er weer eentje van 30. Ja. Puntje.
0: Ja.
1: Maar goed, dat hoorde er ook bij. En het is ook een beetje. Het zijn ook net halve artiesten natuurlijk.
0: Ja, zeker. We hebben over dat voorschot gesproken. Je moet natuurlijk ook wel een schrijver voorschot geven. Want hij of zij kan niet van de wind leven.
1: Nee,
0: dat geldt ook voor beeldkunstenaars. Hè? Dus dat voorschot is in die zin belangrijk.
1: Ja.
0: Ja. We gaan ook even naar muziek, hè?
1: Ja, is goed.
0: Ja. We gaan naar de CD Dedicated to the Bird.
1: Ja.
0: Love.
1: Nou, dat zal ik je vertellen wat dat bij aan de hand
0: Mother
1: is.
0: Mother Nature, gaan we naar luisteren.
1: Ik heb toen ik 19 was in Noorwegen gewoond. 8 maanden. En ik heb daar een groep ontdekt. Die had het Songfestival gewonnen in Noorwegen. Maar dat was alleen een Noorse jongen en een Noors meisje. Maar ze hadden eigenlijk ook een derde figuur. En dat was een Indiaanse student. En die speelde bamboefluit. En dit is Mother Nature met Satnam Singh. Op bamboefluit.
0: Oké, we gaan luisteren naar Mother Nature.
1: En daar hadden we dus een singeltje. En dat singeltje is 's nachts gemaakt. Omdat ze net die Songfestival, die hit hadden gemaakt. Maar zonder Satnam Singh.
0: Oké.
1: Maar nu met.
0: Mother Nature.

0: En dat was Oriental Sunshine met Mother Nature, uitgekozen door Kees de Bakker. Ik praat met Kees onder andere over natuurlijk uitgeverij Conserve, waar hij eigenaar van is. En ook natuurlijk alle boeken die hij heeft uitgegeven. Kees, je hebt een hele range aan onderwerpen. Hè? Het gaat van literatuur tot muziek tot filosofie, geschiedenis. Je hebt een hele breed scala in de uitgeverij. Is dat een bewuste keuze geweest?
1: Nee, eigenlijk, ik heb MO Nederlands gedaan.
0: Ja.
1: Ik heb het niet afgemaakt, in het derde jaar. Maar ik twijfelde of ik geschiedenis zou doen. Want geschiedenis en Nederlands, dat vond ik alle twee interessant. Ik heb uiteindelijk toch gekozen voor Nederlands. En daar heb ik ook wel iets aan gehad. Maar toen ik eenmaal met schrijvers bezig was, en via het AD of Boekblad, toen had ik er helemaal geen behoefte meer aan om dat te doen. Dus ik heb 3 jaar op de PABO in Haarlem gezeten. Keurig in de banken en zo. Maar ja, dat waren grotendeels onderwijzers. En die wilden eigenlijk alleen maar een papiertje halen.
0: Ja, dat is toch iets anders dan inderdaad het vak, hè?
1: En die konden ook niet op stel schrijven of zo.
0: Nee.
1: Dat konden ze helemaal niet.
0: Nee.
1: Dus ze waren echt theoretisch geïnteresseerd. En niet zozeer zoals ik meer in literatuur.
0: Ja.
1: Dan kon ik het ook heel goed met een aantal docenten hebben die vooral over literatuur hadden. Dan kon ik zo rustig over Bakhuizen van de Brink, want die was dus verloofd met Truitje Bosboom Toussaint. En dat is ook later uitgeraakt, want hij had een liefje in Luik, Julie Simon. En ik vertelde zo dat hele verhaal 20 minuten. Ze kwamen niet tussen. En dan krijg je een 8 of zo, weet ik wel.
0: Ja. He? Maar het is dus eigenlijk je eigen interesse.
1: Ja,
0: dat is ook de uitgeverij.
1: Ja.
0: En in hoeverre heeft je vrouw daar invloed op?
1: Nou, die heeft terzijde. Ze doet nu bijvoorbeeld nog wel het magazijn of zo.
0: Ja.
1: Maar ze heeft nu een volkstuin. Hè, dus ze is dag en nacht met 270 vierkante meter grond bezig. Met aardappeltjes en met sla en spinazie en noem maar op. Maar ze is heel creatief. Ze maakt ook foto's. Hawaii heeft ze ook die foto's gemaakt.
0: Ja, precies.
1: Ze zegt, ze is echt veel te bescheiden. In vergelijking met mij. Te bescheiden. Maar ze is heel creatief. Ze kan van alles. Ze kan potten bakken. Ze kan heel goed koken. Vooral Indisch koken. Ze is geboren in Sumatra. En Nederlandse. En in die tijd had je de stand plaatsen, weet je wel. Dan ging je van de ene plaats naar de andere plaats. Nou, haar vader was dus ook, werkte dus voor een maatschappij.
0: Ja.
1: Enfin, dus haar inbreng is eigenlijk heel groot. Maar het is zoveel dat je het bijna niet kunt omschrijven.
0: Ja, en hebben jullie het altijd met z'n tweeën gedaan? Maar ik neem aan dat je ook wel wat werknemers hebt, of niet?
1: Nee. Ik heb 600 boeken uitgegeven. Maar dat waren rechtstreeks de contacten met de auteurs.
0: Ja.
1: En dat was wel zo, bijvoorbeeld Cynthia maakte er 10. Hè, dus alle historische romans. Hanny maakte er ook bijna 10. Peter Damcourt 10. Maar er waren natuurlijk ook heel veel individuele auteurs die met 1 boek of 2 boeken kwamen. En dat vergde ook begeleiding. Dus redactie, nakijken. Maar ik was zelf als oud-perschef heel goed in promotie. Hè? Dus zorgen dat het in de krant kwam, dat het op de radio kwam, dat het op televisie kwam, voor zover mogelijk. Want ik vond ook vaak dat de uitgevers in Amsterdam natuurlijk weer voorrang kregen. En daar werd ik wel eens boos over natuurlijk. Moest je ook niet te veel doen, want dan jaagde je weer.
0: Ja, dan kom je helemaal niet meer aan bod.
1: Nee, dat was niet de bedoeling. Dus je moest ontzettend uitkijken dat je toch wel een beetje diplomatiek dat soort dingen zei.
0: Dus je hebt eigenlijk alles zelf gedaan.
1: Ja.
0: Van promotie tot redigeren, tot uitgeven, tot
1: 7 dagen in de week.
0: Ja, precies.
1: En wel met volledige passie.
0: Ja.
1: Alleen ik kreeg in 2017... kreeg ik een ernstige ziekte.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaf me een enorme klap. Want dat was Merkel celcarcinoom, dus een vorm van kanker.
0: Mm-hmm.
1: Waar ik godzijdank goed uitgekomen ben. Ik heb 2 operaties gehad. Ik heb zo'n lymfeödeem in mijn linkerarm. De eerste operatie was bij de pols. En de tweede keer was het onder de oksel. En toen dacht ik, vandaag morgen dan ben ik er niet meer. En dan moet mijn vrouw en dochter en zoon, die moeten dat allemaal oplossen. Dus ik moet gewoon toch iets regelen. Toen is uiteindelijk een merendeel van de voorraad is naar Single Uitgeverij. Niet de minste.
0: Zit in Amsterdam
1: gegaan.
0: Ja.
1: Met Neigen van Ditmar, met Querido, met Arbeiderspers. Dus een hele goede partij. Maar ik heb nog een klein beetje gehouden. Zoals bijvoorbeeld de boeken over Bergen, Alkmaar, Schorel. Dat zei Paulien Loerts van Single Oaks. Dus dat moet je eigenlijk houden en dat moet je gewoon koesteren. En dat heb ik ook zo gedaan. Dus ik ben eigenlijk nog steeds uitgever. Eind van het jaar gaat een... Dat gaat ook naar een ander toe.
0: Ja.
1: En dan ben ik echt een beetje.
0: Dan ga je
1: vrij.
0: Echt met pensioen. Dan ga je echt met pensioen.
1: Maar nou, ik, nee. Ik heb nooit het gevoel dat ik met pensioen. Nee, dat weet je, kunstenaars, dat weet je.
0: Dat klopt.
1: Kunstenaars, uitgeven is in feite ook een kunstenaar.
0: We gaan ook nooit met pensioen.
1: Je gaat niet met pensioen.
0: Dat klopt.
1: Je kan niet met pensioen eigenlijk. Ik heb ook een column in Bergens Nieuwsblad. Elke maand, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik schrijf ook dingen voor AZ. Ik interview trainers en. Mensen die analyseren voor de media. Dus ik ben op allerlei vlakken nog wel heel actief.
0: Ja, gelukkig maar. En je bent er nog.
1: Ja, maar dat had weinig gescheeld.
0: Zeker, ja.
1: En ik heb afgelopen donderdag mijn controle gehad bij de chirurg. En dat was godzijdank weer helemaal goed. Dus hij zei, volgend jaar is het 10 jaar geleden. Volgens mij was het een jaar later. Maar in ieder geval... Je kunt eigenlijk beslissen of je geen controle meer wil.
0: Oh ja.
1: Maar dat vind ik ook te eng.
0: Ja, nee, dat blijf je gewoon doen.
1: Ja, want ik denk als je prima, wat overkomt...
0: Ja, dan ben je er ook weer gewoon snel bij.
1: Ja, en anders ben je te laat.
0: Klopt.
1: En ik wil niet te laat zijn.
0: Dus nee, dat snap ik.
1: Ik wil wel op tijd zijn.
0: Ja, het leven is nog zo leuk natuurlijk.
1: Ja,
0: toch?
1: Vind ik wel, ja. Ik heb een heel leuk gezin en wij wonen prachtig in Groet.
0: Ja dus, gelukkig maar. Ja, toch? Ja.
1: Ja.
0: En er ligt ook een heel mooi boek nog voor je, hè?
1: Ja. Ja, dat heb ik gemaakt in 1985, 86 met Herman Arnolds. Dat was een verzamelaar van allerlei boekenweekgeschenken. Ik was helemaal niet zo erg verzamelachtig. Maar ik was meer van de redactionele kant. Dus we hebben een aantal schrijvers. Remco Kampert, Maarten het Hart. Maar ook veel ouderen. Olaf de Landel.
0: Ja, het is het boekenweekgeschenk. Tot wanneer?
1: Een samenvatting van de 50 boekenweekgeschenken 1932-1985.
0: Ja, precies. En voor de luisteraar die dat niet weet, het boekenweekgeschenk bestaat nog steeds. Hè?
1: Ja.
0: Wordt nog steeds elk jaar uitgegeven. En inderdaad, het is ook een collectors item geworden.
1: Ja, absoluut. Ja. Wij hebben er echt veel plezier aan gehad. En ik was toen op dat moment natuurlijk eindredacteur van Boekblad. Dus had ook wel toegang tot zowel de CPNB die het ons gevraagd heeft... Als de auteurs, zeg maar, en de uitgevers. Want heel vaak moest uitgever natuurlijk ook gevraagd worden... wat vind je ervan en hoe is het gegaan destijds? En de auteurs, voor zover nog leefde... Teun de Vries heb ik een aantal keren contact mee gehad. En dat was weer heel leuk, omdat hij ook dat boek over... Het meisje met rode haar heeft geschreven...
0: Ja.
1: En toevallig ken ik de regisseur die het boek heeft verfilmd. En zo is de wereld heel klein.
0: Ja, het is ook wel een waardevol document natuurlijk, hè? Zo'n verzameling boekenweken geschenken.
1: Ja.
0: Zijn er nog, ken je nog mensen die ze allemaal nog hebben? Of
1: nou,
0: is dat
1: zeg ik, Herman Arnolds. Dat is de man. Hij woont in Os.
0: Ja.
1: Herman heeft alles. Alles, denk ik. Hij heeft alles. Houdt het bij. Ik hou dat niet zo bij, maar
0: nee.
1: Dat is zijn grote kracht is dat hij echt alles bijhoudt. Dus alle ontwikkelingen en zo blijft hij gewoon doen. En zo nu dan hebben we ook wel contact.
0: Ja, we gaan nog even naar muziek en dan gaan we naar de agenda.
1: Okay.
0: We gaan naar Clarence White. Wie is Clarence White?
1: Juist. Nou, dan gaan we weer terug naar mijn platentijd. Voordat ik... het begin van CBS, grammofoonplaten, moest ik de Birds begeleiden. De Birds kwamen naar Nederland. En die kwamen aan in Zestienhoven. En in Zestienhoven, er stond een soort tafeltje en er lag wat wit poeder op. En ik dacht, nou, dat is een soort meel of zo. Hè? Wat zal het zijn? Ik weet het niet. En zegt meneer Clarence White, hij zegt, do you want to snuff some cocaine?
0: Oh, ja.
1: Hallo.
0: Je voelt hem aankomen.
1: Ik geloof dat ik uit West-Friesland kom en cocaine, wat is dat eigenlijk? Gelukkig wist ik dat niet. Heel dom misschien, maar had ik natuurlijk al moeten weten. Enfin, dat bleek gewoon cocaïne te zijn.
0: Ja.
1: Maar het trieste is dat Clarence 2 jaar later werd doodgereden door een dronken automobilist... Hij heeft daarna dus nog 2 jaar geleefd.
0: Oké.
1: Okay. Ingrid zegt wel eens, als jij met mensen spreekt... gaat ze heel vaak dood daarna.
0: Is dat zo?
1: Ja. Oh. Ja, nou ja, het dus kan ook toeval zijn natuurlijk. Maar ik vond het wel heel sneu. Ik bedoel, Clarence was dus samen met Skip Bettin en Roger McQueen. Dat waren op dat moment waren dus heel belangrijke birds. Zeg maar. Ze kwamen in Nederland aan.
0: Precies, ja.
1: En deze man, 2 jaar later, was hij echt finito.
0: Ja,
1: en dit zijn dus herinneringen van 10 jaar... Masters, hè, hebben ze. En hij heeft dus, hij zat ook in de hillbilly, zeg maar, het genre. En die dood gun ik hem natuurlijk ook niet. Dat is
0: uiteraard. Ja.
1: Dat heb je niet verdiend.
0: Nee, ik vroeg natuurlijk nou wel net eigenlijk heel dom. Want iemand die nu luistert en die zegt, wat voor vraag stel jij nou? Wie is nou Clarence White? Had ik natuurlijk wel moeten weten. Ik ken de birds natuurlijk wel. Maar ik ken de naam niet. Maar
1: Clarence White, hè, dacht ik later ook die naam. Clarence White, cocaïne White.
0: Ja. Dat past wel. En we gaan luisteren naar Nashville West.
1: Ja.
0: Ja.
1: Van Clarence.
0: Ja, oké. Okay, goed. Nashville West.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Ja, in Kunstuitlijn Alkmaar is nog steeds te zien Ode aan het Water tot en met 23 augustus. En dan ook tot en met 23 augustus in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Misschien iets voor jou, Kees. Millie Scott, A Forgotten Treasure of Dutch Jazz in het Allard Pierson
1: Museum. Ja, ik heb jullie wel eens zien optreden.
0: Ja, zeker. Oké, tot en met 30 augustus het Maaiveld, kunstenaars gekoppeld aan dichters van het KCB in Museum Kranenburg in Bergen. En tot en met 2 september Katrien Magens in het Grafisch Atelier Alkmaar. En kijk vooral even op de website van het Grafisch Atelier Alkmaar voor de tijden. Tot en met 13 september fotograaf Ed van der Elske in Rijksmuseum Amsterdam. En dan is laatste tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Kees met Ghost Riders in the Sky, ook uitgekozen door Kees. Kees, we gaan het even hebben over de literaire wandeling, want die is aanstaande zondag.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en wat houdt het in? Natuurlijk literaire wandeling, ja. Dat snap ik wel. Je moet gaan lopen, ja. En ondertussen?
1: Vanuit camping Eldorado om 11 uur gaan we langs de huizen van een aantal schrijvers. En we beginnen bij Chris van Geel. En Chris van Geel die ruilde met John Redeker, want die heeft het monument op de Dam gemaakt.
0: De dichter Chris van Geel.
1: Dichter Chris van Geel?
0: Ja, ja.
1: Ja, die heeft daar ook gewoond met Ellie de Waard.
0: Ik ken zijn gedicht met spinnen.
1: Ja.
0: Ken je dat gedicht? Nou, ik zoek het zo op. Ja. Fantastisch. Ik vertelde net dat ik ook Nederlands gestudeerd heb. En Chris van Geel heb ik ooit gehad bij poëzie.
1: Oké, okay, ja, klopt inderdaad. Hij heeft heel het gedichten, kleine gedichtjes gemaakt, zeg maar. Maar hij woonde dus, hij had iets van 8 vriendinnen. Maar hij woonde dus aan de Achterweg. En dat is het huis van John Redeker. Hij heeft dus ruilde met John Redeker. John Redeker was bezig met het monument op de Dam. En Chris heeft daar een aantal jaren gewoond. Dan gaan we verder langs de familie Romein. Mm-hmm. Annie Romein Verschoor heeft Omzien in Verwondering geschreven en een privédomein. Dan gaan we ietsje verder op naar de Wagenmakersweg, waar Karel van Dreven een huis heeft. En aan de overkant is Jean Durieu, dat wil zeggen de dochter van Jean Durieu, de man van Paulus de Boskabouter. En dan gaan we de polder in en dan gaan we naar het Witte Huis, de zomerwoning van Tjalling Dijkstra. Die daar ook heel veel kunstenaars ontving. En dan gaan we door de polder heen. Laten we even lekker doorwaaien. En dan vertel ik ze van tevoren, we gaan straks langs het huis van de familie Brussen. Waar Mark is geboren en waar Peter 6 weken was toen ze daar kwamen wonen. Kees en Jan waren al lang uit huis. Kees Brussen, Jan Brussen zat in Parijs. Maar het is nog lawaaierig op de Herenweg. Dus dan vertel ik dat verhaal eerst even rustig op een bankje aan de mensen. Nou, en dan gaan we naar de paardenhemel. En de paardenhemel, daar heeft Gerard Reven zijn eerste regels geschreven voor de avonden. En dat was in de jaren 30. En er was geen stroom. En er was geen elektriciteit. Er was geen water. Dus men ging kamperen, onder andere. De huisjes die waren er nog niet. En later kwamen de huisjes. En daar heeft Neeltje Maria Min haar dichtbundel Kindsbeen geschreven. Nou, dat is eigenlijk kort een beetje het repertoire waar we langs gaan. Het duurt 2 uur. Mm-hmm. En dan daarna gaan we nog met een paar mensen eten, lunchen. Dat is al voor eigen rekening.
0: Ja.
1: En dan zijn we echt, hebben we 2 uur gehad. En mensen kunnen dan vragen stellen en ik vertel natuurlijk leuke dingen daarover.
0: En het begint om 11 uur, maar als je op wil geven, bij wie kan dat?
1: Dan moet je dat doen via info@conserve.nl.
0: Ja.
1: Of via een appnummer 06-208-21818.
0: Kijk, mooi.
1: Duidelijk. Ja, heb je alles bij elkaar.
0: Ja, en 2 uurtjes duurt het en veel informatie natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja, ja, en het kost ook nog wat, het is €25.
0: Nou, vooruit.
1: Maar voor die €25 kan je een boek uitzoeken. Het hoeft je dus eigenlijk helemaal niks te kosten.
0: Kijk.
1: Er zijn dus boeken. Hier begint de Victoria over Alkmaar. Hier is het paradijs niet verloren of Berg aan de Zee. Hier schijnt de zon over Schorel. Hier ligt Hemelrijk. Dat gaat over Begraafplaats van Bergen. Van Bob Polak. En dus eigenlijk is het een, men heeft een merabwaar. Het is ontzettend gezellig. En ook die camping Eldorado heeft fantastische koffie en appelgebak. Dus,
0: een aanrader. Dus als u nog een uitje zoekt voor aanstaande zondag, kan ik zeker aanraden.
1: Oké, okay, nou,
0: ja,
1: dankjewel.
0: Toch? Ja, ja.
1: Ik hoop dat iedereen komt.
0: Hoe lang doen jullie dit al?
1: Dat doen we sinds 2015.
0: Ja.
1: Het idee kwam van Bert van Baar. Bert van Baar is een zanger, entrepreneur en singer-songwriter, zal ik maar zeggen. Hij heeft ook een Noord-Hollandse volkslied gezongen. Hij is zeer allround en heel toevallig in de jaren 70... toen ik 3 jaar bij het Noord-Hollands Dagblad werkte, was hij mijn collega. Hm. Dus de wereld is klein. Ook daar was Margriet Brandsma.
0: Ja, kijk. Ja, ja.
1: Alle twee uit Sint Pancras. Hè. Dat is toch wel een dorp waar ook J. Bernelef vandaan
0: Zeker.
1: Kwam.
0: Zeker. Wat is dat toch een rijke omgeving eigenlijk. Hè? Wat
1: Heel
0: we misschien niet
1: omgeving.
0: Altijd weten. Hè? Ja. Rijk aan talent en het schrijvers, dichters, kunstenaars, muzikanten, noem maar op.
1: Er wordt heel vaak gezegd van Bergen is het kunstenaarsdorp.
0: Nee joh,
1: nou, het kunstenaarsdorp is in groet hoor.
0: Ja.
1: Schorel is nog een beetje aan het slapen als Groet al lang wakker is.
0: Ja.
1: Groet zijn meer dan 100 kunstenaars te vinden.
0: Nou, zeker ook deze regio. Dat merken we ook altijd in dit programma. Want dat vertelde ik, hè, dit programma bestaat 20 jaar dit jaar. En ik heb nog steeds mensen die ik uitnodig en die ik niet ken of nog nooit in het programma gehad heb. En al die jaren gaat dat zo.
1: Dus ja, dus dat is toch wel een teken eigenlijk aan de wand.
0: Absoluut.
1: En ook zo, kijk, ik zeg niet, ik wil het niet beledigend zeggen voor Bergen of voor Egmond of wat dan ook.
0: Nee hoor.
1: Maar het is gewoon zo dat hier de kunst enorm leeft. En dat vind ik eigenlijk ook het leuke. En dan zelf ben ik, ik was 3 jaar voorzitter van de Duinstichting.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb enorm geknokt voor het behoud van de dennenbomen in de Schorlse duinen. En helaas, helaas wordt er weer het nodige gekapt. En het gaat maar door. En dat is niet Staatsbosbeheer, het is niet PBN. Maar het is vooral de provincie waar een paar ambtenaren zitten die gewoon willen dat dat gebeurt.
0: Mm.
1: En ja, straks houden we misschien nog de helft van de bomen over als het zo doorgaat.
0: Mm.
1: Wat natuurlijk eigenlijk onjuist is. Er is veel toerisme. Nou, mensen vinden het juist fijn om schaduw te hebben. Je hebt het nu over de groene steden en zo.
0: Tuurlijk.
1: Erg leuk hoor.
0: Ja.
1: Maar laat mezelf niet vergeten dat we hier ook bomen hebben.
0: En hoorde ik nou laatst dat ook het bezoekerscentrum Schorel met de sluiting wordt bedreigd?
1: Ja, zeker, hè? Inderdaad. Ja. Ik wou er een stuk aan wijden in Bergens Nieuwsblad. Maar toen was er opeens een voorlichter van Staatsbosbeheer. Die zei van, nou, we gaan voortaan de interviews met de mensen die gaan wij coördineren. Dus in Amersfoort wordt er een soort rem opgezet.
0: Dan weet je al hoe laat het is eigenlijk.
1: Ja, ik denk van waar bemoei je je mee? Ik wil gewoon met één iemand die daar de toko runt.
0: En wat is dan de reden om het te sluiten?
1: Ik heb geen idee. Ik denk gewoon, kijk, Staatsbosbeheer, dat ze op veilig zitten. Hè, dus dat ze gewoon die bomen willen kappen in opdracht van de provincie. Daar krijgen ze gewoon geld voor.
0: Mm.
1: Gewoon betaald, zeg maar.
0: Ja.
1: Ze zijn gewoon een soort slaafje van de provincie. Maar ik weet gewoon dat er misschien wel 100 vrijwilligers zijn die in dat ontmoetingscentrum hun werk doen.
0: Ja, zeker.
1: En dat er maar 2 tot 6 maximaal mensen in vaste dienst zijn.
0: Ja, dus het zou de financiële kant zou eigenlijk geen probleem moeten zijn.
1: Nee, en het is ook iemand heeft bijvoorbeeld in Volkskrant of een andere krant gezegd van dat het schandalig was. Dat het gewoon een taak is van de overheid, dat wil zeggen de taak ook van Staatsbosbeheer, om promotie te maken voor de natuur, dingen te vertellen.
0: Ja.
1: Ze organiseren ook heel veel
0: zeker,
1: dingen.
0: Zeker, er gaat ook een heel leuk treintje altijd. Hè,
1: waar het zonnetreintje.
0: Het zonnetreintje.
1: Ja, die zal misschien ook wel failliet gaan als het zo doorgaat.
0: Maar waarom? Waarom? Want het is een goed bezocht centrum volgens mij. Als ik er kom, dan is het altijd druk.
1: Het is bijna een soort zelfmoord van Staatsbosbeheer.
0: Ja, heel raar.
1: Dat vind ik het nadeel, is dat het vroeger, het is geprivatiseerd. Hè?
0: Ja.
1: Als het dus gewoon nu een onderdeel was van het Rijk nog steeds, dan zou dit niet gebeuren, denk ik.
0: Het is nu wel een handtekeningactie, begrijp ik. Dus,
1: men wil gewoon 40.000 handtekeningen ophalen.
0: Ja.
1: En dan moet de Tweede Kamer ernaar kijken of in ieder geval een overheidsinstantie ingrijpen. Maar het is, ik vind het te triest voor woorden, eerlijk
0: gezegd. Dat is het ook, ja, absoluut.
1: Want het is ook voor de bevolking van Schorel en Groet, is het gewoon ook een soort ontmoetingscentrum. Hè? En nou is het zo dat er komt straks een nieuwe wethouder van GroenLinks, van Pro.
0: Mm-hmm.
1: En ik zit in het interim bestuur van Pro.
0: Dus dat zou een voordeel kunnen zijn?
1: Ja, dan zouden we misschien kunnen denken dat dit een gebouw kan worden voor de gemeenschap, zeg maar. En dan zou je bijvoorbeeld ook een atelier of een ruimte kunnen doen voor kunstenaars. Daar is Rob Bloemkolk raadslid mee bezig. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Het moet gewoon zo blijven.
0: Het moet gewoon blijven, ja, precies. Ja. Ja, we gaan nog even naar muziek, hoor. Want anders redden we Towns van Zandt niet met Emmylou Harris. Ja, prachtig, toch? We gaan luisteren naar If I Needed You.

0: En dat waren de Towns Van Zandt met Emily Harris. Ja, If I Needed You, ook uitgekozen door Kees. Kees, je hebt nog een heel stapeltje hele mooie uitschuiven voor je liggen. Over deze omgeving, hè? Alkmaar, Bergen, Schorel, et cetera. Ja, je noemde het net al even, hè? Maar dat is zo'n aparte uitgave geweest.
1: Ja, daar ben ik mee begonnen. En dat eigenlijk ook was toen destijds wat Paulien Loets van Single Uitgeverij ook zei. Het is iets wat je zelf gemaakt hebt, samengesteld ook. Hier begint de victorie over Alkmaar. Hier is het paradijs niet verloren, Bergen aan Zee. Hier schijnt de zon. Dat is dus eigenlijk een soort traditioneel boek wat iedereen wil hebben als ze meedoen aan die wandeling. Over Schorel, Groet, Kamperduin. Dan een boek van Bob Polak, Hier ligt Hemelrijk, over de begraafplaats van Bergen, waar dus ook Lucebert ligt en tal van anderen. En dan tot slot, eigenlijk min of meer in dezelfde serie, wijkt een beetje van af, is het Kamp Schorel van Albert Boer. En dat is een hebbeding van mensen die altijd naar de herdenking gaan in juni.
0: 5 mei. Precies.
1: 11 juni.
0: Ja, maar het heeft wel met de Tweede Wereldoorlog natuurlijk te
1: absoluut,
0: maken.
1: Ja, absoluut. De Tweede Wereldoorlog. En daar heeft de Wilde Bie heeft daar een speciale tekening van gemaakt. En Henk ten Berg heeft daar een inleiding bij gemaakt. Want dus het was de derde druk. Want die eerste twee drukken zijn door Schollewald gemaakt. Dus, ik had beloofd om het nog een keer te heruitgeven. Dat heb ik dus bij deze gedaan.
0: En wel altijd een kunstwerk ook op de voorpagina, de voorkant.
1: Ja, voor de omslag elke
0: en
1: keer.
0: En kunstenaars uit deze omgeving ook. Ja, ik zag Pauline Bakker voorbij komen.
1: Ja, Min en Harry Kuiten bij Hier schijnt de zon. Jongens, Schelkens bij Bergen aan Zee. En Pauline Bakker bij Alkmaar.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. Hey, en dan hebben we ook nog een onderwerp. Hè. Op je website staat die sowieso heel duidelijk. Maar jullie hebben ook gewoon nog een leessite. Hè,
1: ja, inderdaad.
0: Waar je als lezer mee kunt doen. Als een soort boekenclub.
1: Ja, ik heb ongeveer zo'n meer dan 1000 recensies. Zijn er sinds 2020 besproken, zeg maar. Ik heb een team van 5 vaste medewerkers. Ik had er 16, maar uiteindelijk zijn het 5 vaste kernleden geweest, waarvan Sonja de Jong degene is die het meeste aanlevert. Elke week meer dan 3 recensies. Dikke Scully, leraar Nederlands in Heilo. Ook regelmatig Koven Gemert, zwager van Jeroen Krabbe.
0: Ja.
1: Hans Visser van Noord-Hollands Dagblad. Die Indië doet en Indonesië. En dus op die manier blijven we blij. Ik ben zelf een liefhebber van de Scandinavische thriller.
0: Van de Scandinavische. Ik zit te kijken bij Maria Adolfsson, onder andere.
1: Ja, heb ik ook.
0: En dan komt er een recensie op te staan. En dan kun je als lezer wat
1: ja, kun je mee doen wat je wil natuurlijk.
0: Ja,
1: dat laat ik verder aan de lezer over.
0: Ja.
1: En ik probeer ook het eind niet te verklappen. Want het is toch niet zo leuk als ze weten van hoe het eindigt. Maar er zitten zeer interessante auteurs bij. Ook uit Zweden, uit Noorwegen, uit Finland, uit IJsland. Dat heb ik zo ontdekt. En door het feit dat ik natuurlijk daar gewoond heb, spreek ik ook een beetje Noors. Volg ik dat gewoon extra met extra veel belangstelling.
0: En krijg je ook wel reacties terug van mensen die ook gelezen hebben en dan reageren op de recensie?
1: Nou, we geven de mensen de gelegenheid als ze willen. Hè. Dus als ze bijvoorbeeld ergens niet meer eens zijn, of als ze zeggen de feiten kloppen niet, of wat dan kunnen ze daar gewoon een reactie sturen.
0: Ja.
1: En die wordt dan ook opgenomen onderaan de recensie. En er zijn ook wel eens boze auteurs of zo die zeggen van, wat heb je nou gedaan? Ik heb het zo bedoeld. Weet je wel, nou oké.
0: Okay. Dat kan ook, ja.
1: Ja, zeg
0: tuurlijk.
1: Maar.
0: Ja.
1: Ja, daar is alle vrijheid in. Het verschijnt elke week. Dus ik ben er wel bijna 20 uur per week mee bezig.
0: Zo.
1: Met het redigeren natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus alles redigeer ik. En elke keer maak ik zelf al 1 of 2 nieuwe besprekingen. Dus.
0: Ja, en 5 medewerkers.
1: En je blijft ook bij natuurlijk.
0: Maar dat is het, hè?
1: Je blijft bij.
0: Ja, je blijft bij. Ja,
1: ja, want het is, ik bedoel, de meeste, als wij gewoon, of mijn medewerkers zeggen, wil dat boek bespreken. Oh, er staat net de nieuwe Atte Jongstra, dus zo, over de man in, de bioloog uit Amerika. Nou, dan gaan we er gelijk achteraan en proberen dat boek zo snel mogelijk binnen te krijgen of te zorgen bij de verschillende recensenten. En dat doen we net alsof we heel erg belangrijk zijn natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Maar dat hoort er ook een beetje bij, toch?
1: Ja, ja, maar je ziet wel dat uitgevers de online uitgevers of de online publicaties veel minder belangrijk vinden dan bijvoorbeeld
0: in de krant, hè?
1: We zeggen wel eens dat er 30.000 mensen per maand kijken naar die leeftijd. Als het zo is, dat is dat fantastisch natuurlijk.
0: Dat zou zeker fantastisch zijn, ja.
1: Maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar mijn webmaster zegt van wel.
0: Ja, nou, daar houden we het dan op.
1: Ja. Ja.
0: We horen de eindtune. We zijn aan het einde alweer gekomen van het programma. Jammer. Dankjewel, we hadden nog wel een uur door kunnen praten.
1: Absoluut, ja.
0: Nou, kom nog eens een keer terug, zou ik zeggen. Want voorlopig ga je nog niet met pensioen.
1: Nee, absoluut.
0: Je blijft lekker doorgaan.
1: Ja.
0: Dat hopen we natuurlijk ook in goede gezondheid.
1: En jij ook.
0: Ja, dankjewel. Ja, zeker. We proberen 25 jaar.
1: Ja.
0: Dat gaan we toch wel echt proberen.
1: Ja,
0: dankjewel. Nogmaals, André ook bedankt. Aanstaande zondag de literaire wandeling. Dus als u mee wil wandelen, kijk, stuur even een mailtje naar info@uitgeverijconserve.nl.
1: Nee, info@conserve.nl.
0: Niet uitschrijven bij mij, conserve.nl.
1: Nee, of app even 06-208-21818.
0: Oké, prima. Goed weekend en graag tot de volgende keer. En maak er wat van, ook in de kunst.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft.

0: En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A8 naar Amsterdam heb je voor knooppunt Zaandam 5 minuten vertraging. En op de A8 richting Zaanstad bij Zaanstad Koog ook 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Commander P.R. Johnson's on Mars Flight 247.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 19 juli begint om 10:30. Voorganger is Bart Koet met als onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Jasmijn Koren Zang en Pieter Rijnjaar Orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Braderie in Groet. Braderie, al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorl, Groet, Kamperduin sterk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. Nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterieën zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. Opbrengst voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Dus komen. De zomeravondconcerten spelen weer op alle maandagavonden in juli en in augustus. Op maandag 20 juli kunt u genieten van Leendert Verduin. Hij speelt op het orgel in de oud-katholieke kerk van Egmond aan Zee. De aanvang is 8:30 en het is een gratis toegang, met een open schaalcollecte aan de uitgang. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wens u nog een gezegende en bezinningsvolle week.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A7 van Heerenveen naar Hoorn. Voor Den Oever heb je 5 minuten vertraging. En de A22 Beverwijk-Velzen voor het knooppunt IJmuiden doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om

Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg naar

0: bui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A2 Amsterdam-Utrecht heb je voor de Leidse Rijntunnel 5 minuten vertraging. De A7 Heerenveen richting Hoorn voor Den Oever doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Regio-nieuws. Sport. Sport. De agenda. Agenda. Het weer. Het weer. En meer. En meer. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard. Disco. X.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
0: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Oost naar de A10 Zuid. Tussen Watergraafsmeer en knooppunt Amstel is de weg afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de zesde premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. Het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Knappend Burgerveen een file van 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er staat een vrachtwagen met pech, waardoor er twee rijstroken dicht zijn. Ook een auto met pech op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en Knappend Koenplein. Daar is de vertraging ook een kwartier door een auto met pech. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de Wijkertunnel 10 minuten vertraging. De andere kant op ook 10 minuten vertraging. En dat komt natuurlijk door de afgesloten A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De geplande sociale huurwoningen in de wijk Doesemburg in Noord-Schaarbouwde vinden geen eigenaar. Woningcorporatie Boonwaard zal deze woningen niet afnemen. Volgens Boonwaard laat de financiële situatie dat niet toe. Ook bij andere nieuwbouwprojecten blijkt het vaak lastig om woningen te slijten aan corporaties. Die hebben door regelgeving vaak minder te besteden. De vraag naar sociale huurwoningen is tegelijkertijd onverminderd groot. Radio Bakker overwoog een verhuizing van het Schuilo in Alkmaar naar het adres Helderseweg 50A, maar de gemeente stond dit niet toe. Het adres heeft niet de bestemming detailhandel en de gemeente zag geen mogelijkheid om een uitzondering te maken. Radio Bakker zoekt een grotere ruimte om uit te kunnen breiden. De gemeente heeft de eigenaar inmiddels andere geschikte locaties voorgelegd. Een huis aan de Kesselenlaan in Bergen is op last van de burgemeester gesloten. In de woning werd op 24 juni een hennepkwekerij met 180 planten ontdekt door de politie. Voor de stroomvoorziening werden de elektriciteitsmeter en de veiligheidsvoorzieningen gepasseerd. De politie heeft de planten en de kweekapparatuur in beslag genomen en vernietigd. De woning aan de Kesselenlaan blijft 3 maanden gesloten en verzegeld. Bewoners van de Herenweg in Den Nolle zijn niet blij met de nieuwe verkeersdrempels die zijn aangelegd. Er zijn al lange zorgen over de veiligheid van de weg tussen Oudorp en Sint Pancras. Om bewoners tegemoet te komen werden eerder dit jaar verkeersdrempels aangelegd om het verkeer te vertragen. Maar deze drempels zijn volgens bewoners veel te laag en daarom nauwelijks effectief. Zij pleiten voor een fietsstraat op deze plek. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud-werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar.

0: De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt of verbeter je huis.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen knooppunt de Hoek en Roelofarensveen 9 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de Wijkertunnel ook 10 minuten oponthoud. En ook de andere kant op 10 minuten extra reistijd. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid bij knooppunt Amstel. Richting Den Haag zijn er 2 rijstroken dicht, kost je ook 10 minuten. En ook op de A10 Noord om precies te zijn, tussen Landsmeer en de Koentunnel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Hulpdiensten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag veel werk gehad aan aanrijdingen op de N242. De hoogte van Oudorp raakte donderdagavond rond 10 voor 11 een auto van de weg. Die belandde in een sloot, maar de bestuurder kon wegkomen. Later in de nacht reden tot 2 keer toe auto's door een politieafzetting heen. 1 automobilist is naar het ziekenhuis gebracht en ook een auto van de politie raakte beschadigd. De Alkmaarse brandweer is donderdagavond uitgerukt naar Park de Groene Voet, omdat daar een hoop gemaaid gas in brand stond. Bij aankomst stonden enkele tientallen vierkante meters gas in brand in de buurt van het Andalusiëpad. De brandweer heeft het vuur vervolgens geblust. De oorzaak van de brand is niet bekend. Gezien het tijdstip en de schaduwval is deze mogelijk aangestoken. Inwoners van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilo worden gewaarschuwd voor eikenprocessierupsen. Jarenlang daalt het aantal gevonden nesten in Nederland, maar dit jaar zijn er al 2 keer zoveel gemeld als vorig jaar. In iedere boeggemeente zijn al meerdere nesten gevonden en die zijn intussen verwijderd. De haren van de processierups kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen en luchtwegen veroorzaken. De geldautomaat aan de Achterstraat in Alkmaar mocht van de gemeente worden geplaatst nadat er aan extra veiligheidseisen was voldaan. De terugkeer van de geldautomaat op de plek waar er ook een was opgeblazen zorgde voor ophef en ook raadsvragen. Het college antwoordt dat extra maatregelen zijn genomen, zoals een inktsysteem in de automaat, een maximum pinbedrag en vulling door een gecertificeerde waardetransporteur. Daarnaast is er cameratoezicht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begin met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat op de ring Zuid een file van 3 kilometer bij knooppunt Amstel. Richting Den Haag zijn er 2 rijstroken dicht en dat kost je ongeveer 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
1: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

een Italiaanse singer-songwriter en ze scoorde een groot hit in de jaren 1987. Je hoorde de plaat Call Me. Welkom, dit is de Good Afternoon Show op de vrijdagmiddag. Het is weekend en we gaan tot en met 6 uur lekker muziek voor je draaien.

De Nederlandstalige band Kensington en een Engelstalig nummer, All for Nothing, hier op Radio 80. We gaan nu luisteren naar een man die in de jaren 90 heel bekend is geworden, genaamd Seal. Hij schreef destijds een nummertje genaamd Kiss from a Rose. Het werd een grote hit door het liefdesthema van die film Kem nog, Batman Forever. En dit nummer werd dan uiteindelijk ook de soundtrack van die film. Het is maar weer dat je het even weet, zullen we zeggen.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Staatsbosbeheer organiseert op dinsdag 21 en 28 juli... en zaterdag 1 augustus excursies in de Schorrelse Duinen... waarbij deelnemers op zoek gaan naar de Zandhagedis. De wandeling staat onder begeleiding van een gids... en duurt van 11 uur 's ochtends tot 12:30 's middags. Tijdens de excursie krijgen deelnemers uitleg over de grootste in Nederland voorkomende hagedissoort en zijn leefgebied. De wandeling voert onder meer langs open zandplekken waar de dieren zich bij zonnig weer kunnen opwarmen. Het blijft iedere keer een ontdekkingstocht. Je moet rustig lopen en goed naar de grond kijken. Soms zie je een zandhagedis liggen zonnen, maar vaak schiet al weg voordat je hem goed hebt gezien, zegt boswachter Patricia van Lieshout van Staatsbosbeheer. De excursies vertrekken vanaf het buitencentrum Schorrelse Duinen aan de Oorsprongweg 1 in Schorrel. Kinderen kunnen vanaf 6 jaar deelnemen. Reserveren is verplicht via de website.

Sailor op Radio 80. En de plaat die ze maakte, Girls, Girls, Girls, die werd zo'n groot succes dat ze zelfs in de Duitse Democratische Republiek werd uitgezonden. Nou, dat zegt ook weer wat. Tijd voor Prince and the Revolution, I Would Die For You. I'm not too

0: Afternoon Show. Tot zo na de break en headlines.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Vooral wegwerkzaamheden veroorzaken vertraging in de regio, zoals op de A9 bij de Wijkertunnel, want die is in beide richtingen dicht. In beide richtingen moet je ook rekening houden met ongeveer een kwartier extra reistijd. Op de A10, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Rivierenbuurt, is een ongeluk gebeurd. Er zijn richting Den Haag 2 rijstroken dicht, kost je 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging door de afsluiting van de A1. En op de A27 de andere kant op van Almere naar Utrecht tussen Almere Haven en Huizen is de vertraging een half uur.
6: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Hulpdiensten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag veel werk gehad aan aanrijdingen op de N242. De hoogte van Oudorp raakte donderdagavond rond 22:50 een auto van de weg. Die belandde in een sloot, maar de bestuurder kon wegkomen. Later in de nacht reden tot 2 keer toe auto's door een politieafzetting heen. 1 automobilist is naar het ziekenhuis gebracht en ook een auto van de politie raakte beschadigd. Een gesprongen waterleiding zorgt voor problemen in Zuid-Schaarwoude. In de nacht van donderdag op vrijdag ontstond er een lek in de watertransportleiding. Het lek bevond zich langs de N242, de hoogte van de afslag naar Zuid-Schaarwoude. 10 huishoudens zaten enkele uren zonder water tot PBN de lekkage verhielp. Het water had toen al het nodige zand onder de N242 weggespoeld. De weg bleef daarom de rest van de nacht en de ochtend afgesloten. Het college van de gemeente Alkmaar heeft geen kennis van geruchten over een mogelijke asielopvang in de Mare. Maandag werden er raadsvragen gesteld naar aanleiding van onrust onder buren. Die zouden hebben gehoord dat het COA een asielopvang wil vestigen in het gebouw van het Dalton College. De raadsvragen werden ingediend door Bas, Opa, Spa en FVD. Maar het college stelt niets van deze geruchten te weten en kan er dus verder niet op ingaan. Alkmaar krijgt er een derde vestiging van supermarktketen Aldi bij. De nieuwe winkel komt op de hoek van de Bestewaarstraat en de Strooionkerstraat op bedrijventerrein Overdiep. Daarvoor wordt een bedrijfspand gesloopt en moet ook kringloop Overdiep plaatsmaken. Het huurcontract is daar al opgezegd. Volgens Aldi begint de bouw begin volgend jaar en moet de supermarkt eind 2027 opengaan. Aldi heeft de vergunning intussen al binnen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Gaan wij het weer nog even met je doornemen, want vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot 27 of 28 graden in Zuidoost-Nederland. Lokaal kan in het noorden en oosten onweersbui voorkomen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met een mix van wolken en zon. De komende dagen wordt het minder warm met zonnig en begin volgende week maxima van 19 tot 22 graden. Soms is het een dagdeel zwaar bewolkt en kan er zelfs een beetje regen vallen. Maar de hoeveelheid regen blijft zeer beperkt.

Sato en Dromen zijn bedrog. We gaan nu luisteren naar de plaat Please Don't Stop the Rain. Het werd in Nederland en in de Verenigd Koninkrijk een beetje een bescheiden hitje. Het is geschreven destijds door de One Republic frontman Ryan Tedder, in samenwerking met James Morrison natuurlijk, die de zang hiervan heeft ingesproken. Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek met de Good Afternoon Show. Blijf lekker luisteren, want we zijn nog tot en met 6 uur bij je.

0: informatie uit de regio.
1: Wie deze zomer in Bergen een jonge muzikie met viool en cello koffers door het dorp ziet lopen, ziet mogelijke deelnemers aan het internationale Holland Music Sessions Festival. Van 26 juli tot en met 9 augustus komen jonge talentvolle muzikie uit verschillende landen naar Bergen voor het festival. De deelnemers volgen in de Adriaan Roland Hoogschool intensieve masterclasses van ervaren docenten. Tijdens deze lessen werken zij aan hun muzikale ontwikkeling en bereiden zich voor op concerten die onderdeel zijn van het festival. Een aantal masterclasses is openbaar. Bezoekers kunnen onder meer in de Runekerk zien hoe muzikanten werken aan techniek, interpretatie en samenspel. Niet alleen het eindresultaat, maar juist ook het proces achter een uitvoering staan daarbij centraal. Ook de concerten vormen een belangrijk onderdeel van het programma. De jonge muzikanten krijgen tijdens de optredens de gelegenheid om podiumervaring op te doen voor het publiek. De actuele programmering verschijnt kort voor de concerten op de website van het festival. Meer informatie is te vinden op de website van het International Holland Music Session Festival.

Justin Bieber samen met Nicki Minaj en The Beauty and the Beat. Ik spreek je zo meteen weer aan de andere kant van het nieuws van 5 uur. Dan ben ik bij je terug met nog 1 uurtje Good Afternoon Show.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat bij de Wijkertunnel een file van 7 kilometer. De tunnel is namelijk dicht vanwege werkzaamheden. De vertraging is 10 minuten. Verder file op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes. Daar sta je 10 minuten in de file. En op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk bij Krommenie ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Good afternoon met Robin.

King met You Can Win If You Want hier in het tweede uur van de Good Afternoon Show. De vrijdagmiddageditie. Misschien zit je nu lekker in de auto naar huis van een lange werkdag. Nou, laat de radio...

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen gaat samen met sportvereniging Duinrand S een plan uitwerken voor de toekomst van het sportcomplex aan de Smeerlaan in Schoorl. Daarbij wordt gekeken naar de vervanging van het kunstgrasveld en verbeteringen aan de parkeerplaats en fietsenstalling. De gemeenteraad nam dit besluit naar aanleiding van een motie van Partij Ons Dorp, mede ingediend door Kies Lokaal. Het kunstgrasveld is na ongeveer 15 jaar toe aan vervanging. Volgens het college zijn er op dit moment geen acute veiligheidsproblemen, maar wordt de kwaliteit van het veld wel gemonitord. Tijdens een gezamenlijke schouw met de voetbalvereniging wordt gekeken wanneer vervanging nodig is en welke werkzaamheden daarbij komen kijken. Voor de vervanging van het veld is al budget gereserveerd. Voor de aanpak van de omgeving rondom het sportcomplex is dat nog niet het geval. Daarom volgt er eerst een verkenning naar de huidige staat van de voorzieningen, de wensen van de gebruikers en de verdeling van verantwoordelijkheden. Op basis daarvan komt er een voorstel aan de gemeenteraad, zo heeft de wethouder toegezegd. De gemeenteraad stemde in met het uitwerken van het plan en het opnemen van de vernieuwing van de voorzieningen richting de begroting van 2027. Alleen D66 stemde tegen de motie. De partij vond de motie overbodig, omdat de wethouder al had toegezegd met Duinrand S aan de slag te gaan. De voetbalvereniging heeft al wel haar kantine vernieuwd. Deze opende haar deuren in september 2021 nadat de kantine in de kerstnacht van 2018 afbrandde. De club vernieuwde ook haar kleedkamers en nam deze in november 2024 in gebruik.

No Diggity. Tijd nu voor Eddie Money en Baby Hold On. En vervolgens hoor je nog zo'n lekker plaatje van SOS Band en Just Be Good To Me. Ik spreek je zo meteen weer na het half uur breakje.

0: Afternoon Show. Tot zo, na de break en headlines.
1: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat tussen Haarlem-Zuid en knooppunt Velsen 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Dat heeft te maken met de afsluiting van de Wijkertunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De geplande sociale huurwoningen in de wijk Doesemburg in Noord-Schaarbouden vinden geen eigenaar. Woningcorporatie Woonwaard zal deze woningen niet afnemen. Volgens Woonwaard laat de financiële situatie dat niet toe. Ook bij andere nieuwbouwprojecten blijkt het vaak lastig om woningen te slijten aan corporaties. Die hebben door regelgeving vaak minder te besteden. De vraag naar sociale huurwoningen is tegelijkertijd onverminderd groot. De Alkmaarse brandweer is donderdagavond uitgerukt naar Park de Groene Voet, omdat daar een hoop gemaaid gas in brand stond. Bij aankomst stonden enkele tientallen vierkante meters gas in brand in de buurt van het Andalusiëpad. De brandweer heeft het vuur vervolgens geblust. De oorzaak van de brand is niet bekend. Gezien het tijdstip en de schaduwval is deze mogelijk aangestoken. De Doris Rijkensplet in Egmond aan Zee blijft voorlopig staan. Inwoners vrezen voor sloop en nieuwbouw en dat gaat ook gebeuren, maar pas over een jaar of 10. Kennen maar Wonen beloofde daarbij terugkeergarantie naar de nieuwbouw zonder extra huurlasten. Ook zegt de wooncorporatie toe dat de flatbewoners tijdens de vernieuwbouw in Egmond aan Zee kunnen blijven wonen en dat ze hulp krijgen met verhuizen. Bewoners van de Herenweg in de Nolle zijn niet blij met de nieuwe verkeersdrempels die zijn aangelegd. Er zijn al lange zorgen over de veiligheid van de weg tussen Oudorp en Sint Pancras. Om bewoners tegemoet te komen werden eerder dit jaar verkeersdrempels aangelegd om het verkeer te vertragen. Maar deze drempels zijn volgens bewoners veel te laag en daarom nauwelijks effectief. Zij pleiten voor een fietsstraat op deze plek. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Gaan wij het weer nog even met je doornemen. De komende dagen wordt het minder warm met zondag en begin volgende week. De maxima van rond de 19 tot 22 graden. Soms is het een dag heel zwaar bewolkt en kan er een beetje regen vallen. Maar de neerslaghoeveelheden blijven zeer beperkt.
6: Voor de kust en Duinstreek. Zomerradio 80.

0: De Subway, mooie plaat.
1: Hier in het laatste gedeelte van de Good Afternoon Show op deze vrijdagmiddag. Maar na 6 uur gaan we lekker door. Met om 7 uur nog Kunst Compleet met Karin van Bodegom. En daarin heeft zij een gast in de uitzending. En wel met 8 uur natuurlijk ook dat geweldige Phone Hollands. Met Herman Woutering. Daarin de lekkerste Nederlandse

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Meerdere hulpdiensten zijn woensdagavond massaal uitgerukt voor een mogelijke waterredding bij Bergen aan Zee. Uiteindelijk bleek de melding loos alarm. Rond 7:50 s'avonds kwam de melding binnen bij de meldkamer dat een jongen mogelijk in de problemen was geraakt in Zee. Vanwege de ernst van de melding werden onder meer de reddingsbrigade uit Egmond aan Zee, meerdere politie-eenheden, een ambulance en een traumhelikopter gealarmeerd. De reddingsbrigade rukte uit met de boten Henk en Irene en ging samen met de overige hulpdiensten direct op zoek naar het slachtoffer. Al snel bleek dat er echter geen sprake was van een persoon in nood. Daarop werd de inzet van de traumhelikopter geannuleerd en konden ook de andere hulpdiensten terugkeren. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt er ook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, onder andere op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij Beverwijk is de vertraging ongeveer 10 minuten door de afsluiting van de Wijkertunnel. En verder een file op Texel op de 501 Den Horen-Den Burg. Tussen de veerdienst bij Den Helder en Den Burg is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Hulpdiensten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag veel werk gehad aan aanrijdingen op de N242. De hoogte van Oudorp raakte donderdagavond rond 10 voor 11 een auto van de weg. Die belandde in een sloot, maar de bestuurder kon wegkomen. Later in de nacht reden tot 2 keer toe auto's door een politieafzetting heen. 1 automobilist is naar het ziekenhuis gebracht en ook een auto van de politie raakte beschadigd. De Alkmaarse brandweer is donderdagavond uitgerukt naar Park de Groene Voet, omdat daar een hoop gemaaid gas in brand stond. Bij aankomst stonden enkele tientallen vierkante meters gas in brand in de buurt van het Andalusiëpad. De brandweer heeft het vuur vervolgens geblust. De oorzaak van de brand is niet bekend. Gezien het tijdstip en de schaduwval is deze mogelijk aangestoken. Inwoners van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilo worden gewaarschuwd voor eikenprocessierupsen. Jarenlang daalt het aantal gevonden nesten in Nederland, maar dit jaar zijn er al 2 keer zoveel gemeld als vorig jaar. In iedere boeggemeente zijn al meerdere nesten gevonden en die zijn intussen verwijderd. De haren van de processierups kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen en luchtwegen veroorzaken. De geldautomaat aan de Achterstraat in Alkmaar mocht van de gemeente worden geplaatst nadat er aan extra veiligheidseisen was voldaan. De terugkeer van de geldautomaat op de plek waar er ook een was opgeblazen zorgde voor ophef en ook raadsvragen. Het college antwoordt dat extra maatregelen zijn genomen, zoals een inktsysteem in de automaat, een maximum pinbedrag en vulling door een gecertificeerde waardetransporteur. Daarnaast is er cameratoezicht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We hebben hele leuke gasten. Ik praat zo meteen met Kees de Bakker van de uitgeverij Conserve uit Schorel. We zitten hier in een hele coole studio, dus dat komt helemaal goed. We gaan natuurlijk praten over het boekenwereld, maar we gaan ook luisteren naar muziek. Want Kees heeft muziek meegenomen en ook de platenkast. Hij heeft een LP meegenomen en daar ben ik echt nieuwsgierig naar. We gaan luisteren naar De Roos van Honolulu.

0: En dat was de Roos van Honolulu, meegenomen door Kees de Bakker. Goedemorgen Kees, welkom in het programma. Ja, wat een... Ik riep meteen, dit doet me aan de Passamalam denken.
1: Ja, en aan de Tongtong in Den Haag.
0: Ja.
1: Ik heb zelf ook gewerkt met Wieteke van Dort. En
0: ja.
1: Die is er ook niet meer, hè? Die is ook al 2 jaar geleden overleden.
0: Ja.
1: Tenminste, voor mijn gevoel is het 2 jaar geleden. Het komt eigenlijk omdat ik zelf in begin jaren 70 publiciteitsman was bij CBS Grammofoonplaten.
0: Ja.
1: En daar een pamflet van Frans Dolaert, die was van de Chico's, een verhaal hoorde over dat hij een jaar werkte bij Bill en Mary Buisman van de Kinema's. En dat zegt, nou, daar zit een boek in. Niet wetende dat het heel lang zou duren voordat het boek ooit zou verschijnen. Maar goed, ik heb het gedaan. Ik ben dus een half jaar lang naar Bill Buisman in Berkenwoude geweest. En ik schreef zijn verhaal op. Hij vertelde zijn verhaal, ik schreef het op. En ik stuurde het ook weer naar hem toe als ik het uitgewerkt had. En na een half jaar, 3/4 jaar waren we klaar. Alleen, er was eigenlijk geen uitgever die belangstelling had om het boek uit te geven. Ik werkte al in de tussentijd met Johnny Cash of met Carlos Santana. Want CBS had natuurlijk hele grote namen.
0: Grote namen.
1: Uit Amerika vooral.
0: Ja.
1: Maar het heeft tot 1985 geduurd voordat het boek verscheen.
0: Zo.
1: Dus ik heb het zelf in 1999 nog een keer heruitgegeven. Onder wuivende palmen.
0: Het heet Onder wuivende palmen.
1: Ja, ja. En je ziet dus de laatste bezetting van de Kielema's.
0: Ja.
1: Met Koen van Nassau, Mary Buisman, Mary en Bill Buisman. Wim van Herpen, Coy Pereira en Luud Buisman. Dat was eigenlijk de laatste bezetting. Maar ze hadden bijvoorbeeld in de jaren 50 met diverse nummers. Hadden ze enorm succes in Duitsland. Ze zijn heel groot geweest. Ik ben zelf in Hawaii geweest met mijn gezin in 1983.
0: Ja, wauw.
1: Ik heb daar het Polynesian Cultural Center bezocht. Ingrid heeft daar ook foto's van gemaakt. En ook Sonny Kamehela aan de kust van Waikiki.
0: Ja, en je bent altijd wel fan gebleven van dit soort muziek?
1: Ja, ik ben wel fan gebleven, maar het is natuurlijk wel een pammet op leeftijd, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dus het is niet zo dat ik nou dag en nacht allemaal Hawaii-muziek draai.
0: Het is wel de nostalgie natuurlijk.
1: Ja, dus, maar ze hebben me wel wat gebracht en ze hebben me wat verteld. En het is iets wat je gewoon niet vergeet.
0: Ja, duidelijk. Dus, ik praat met Kees de Bakker vanochtend. Onder andere ook natuurlijk over de uitgeverij. Hè, want je bent oprichter van uitgeverij Conserve.
1: Ja.
0: Wanneer is dat gestart?
1: 1983.
0: Ja.
1: 1983. Toen bleek dat mijn schoonzusje Eline van Haren, heb ook later de prijs naar vernoemd. Eline van Haren prijs. Is ook 7 keer uitgereikt aan dichteressen. Eline had een bundel gemaakt, Leef de Dag, als postuum. Hebben wij dat uitgegeven, hebben mijn broer eigenlijk mee geholpen. En dat was ook de eerste uitgave van Conserve in december 1983. En ik had het ook Conserve genoemd omdat Willem Frederik Hermans, zeg maar zijn debuutroman 1947, noemde hij Conserve. En ja, je bent ook als uitgever een soort conservator. Hè?
0: Zeker. En jij ging dus van het platenvak naar het boekenvak?
1: Ik ben dus inderdaad van het platenvak naar het boekenvak gegaan. Dat kwam omdat ik vanuit het Noord-Hollands Dagblad, waar ik ook veel kunst deed, besprak. Via het AD, kunstredactie, naar Boekblad ging. En daar was ik eindredacteur. Daar heb ik 7 jaar gedaan. En toen heeft Ingrid, mijn vrouw, heeft Hannie Alters ontdekt. En die had een historische roman, had ze 14 jaar gewerkt, over de Tempeliers gemaakt. Dat was een fantastisch boek.
0: Ja, ik ken het, hè. Ik weet dat heel veel mensen het niet kennen. Maar ik heb het inderdaad in de jaren 90 gelezen en ik vond het fantastisch. Ja. Het is een fantastische schrijfster, maar heel veel mensen kennen haar niet.
1: Nee, en ze is overleden in 2010.
0: Ja.
1: Eerst aan borstkanker, later botkanker.
0: Ja.
1: Ze ligt op de begraafplaats in Schorrel.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze heeft echt geweldig werk gemaakt. En ze had enorm veel research. En Helle Hazen zei tegen mij ook van, Hannie Alders is gewoon uniek op haar gebied. Maar de erkenning kreeg ze echt eerder in het buitenland, zeg maar, in
0: dan
1: Duitsland.
0: In Nederland, ja.
1: Ja, in Spanje is bijvoorbeeld van Nonobus zijn 20 drukken gemaakt.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En die gingen ook naar Chili, Argentinië, Mexico lag het in stapels. Dus wat dat betreft, als ik het vergelijk met bijvoorbeeld mijn Surinaamse schrijfster Cynthia McLeod.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft veel meer erkenning gehad met Hoe duur was de suiker. Dat hebben we ook verfilmd.
0: Ja,
1: ik ben er mee bezig geweest om dat te filmen.
0: Ja.
1: Dan Hannie. Hannie is

0: maar Hanny ligt ook in de persoon. Hè? Hanny was heel bescheiden. Was wel heel erudiet, zeg maar. Maar te lief of te... Nou ja, als je vergelijkt met Cynthia, die wordt nu 90. Dat is een fantastische persoonlijkheid. Die ook niet van zich af laat bijten. Wij hebben de slavernij, hebben wij al over geschreven. In de jaren 90. Het was Black... Was er nog niet.
1: Black Lives Matter bedoel je. Ja. Maar dus, het begon dus wel klein met het boekje van je schoonzus.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk in al die jaren wel steeds groter en groter geworden.
0: Er zijn 600 boeken die ik heb uitgegeven.
1: Ja,
0: 600
1: precies.
0: Boeken. Met vaak enorme, ja, toch wel heel veel risico.
1: Ja.
0: Heeft echt miljoenen, tonnen tot miljoenen gekost. Maar ik deed het gewoon. En er kwam gelukkig ook genoeg binnen. En af en toe had ik ook klappers, zeg maar. Dus later kwam bijvoorbeeld Philip Frederiks. Daar heb ik 5 boeken van uitgegeven. Cynthia heb ik meer dan 10 boeken van uitgegeven. En toen kwam via Philip kwam het contact met Andrea Vrede in Rome. Maar ook met Peter Damcourt in Moskou. En hij heeft bijvoorbeeld meer dan 10 boeken gemaakt. En daar zat bijvoorbeeld Moskou zijn gekke huis bij... Nou, dat was gauw 10, 20.000. Dus als je die boeken had, kon je weer andere dingen doen. Hè? Dus je ook, we hebben bijvoorbeeld een Surinaamse klassieke reeks. En hebben gewoon, dat kostte alleen maar geld eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar dat kon je doen omdat je met hoe duur was de suiker een succes in
1: genoeg,
0: huis had.
1: Ja, precies. Dus er is altijd een afweging tussen inhoud en commercie.
0: Ja.
1: Dus als het kan qua financiën, dan kun je ook een ander boek uitgeven.
0: Juist. Dus, dus het hele succesvolle maakt het minder succesvolle mogelijk.
1: Ja.
0: En ik vergelijk het ook met mijn platentijd. We hadden heel vaak, we hadden bijvoorbeeld Earth and Fire, of we hadden Sandy Coast, bijvoorbeeld bij Polydor. Of we hadden, nou, Sandy Coast hadden we niet, maar we hadden Earth and Fire. We hadden Golden Earring. En die deden het heel erg goed. Maar dan kwam je heel vaak met een onbekende artiest. En dan vaak begreep ik dat niet. Dan was ik ook wel eens boos. Waarom schrijven jullie daar niet over? Want die verdient juist die aandacht. Golden Earring, dat weten we wel. He, dat is al een gevestigde naam, snap je? En dat is hetzelfde als met boeken.
1: Ja.
0: Daar zit geen verschil in. Dus je hebt altijd de succesvolle. En waarom gaat de pers nou altijd, de media, waarom gaan ze nou altijd naar die succesvolle? Waarom niet eens een keer naar die mensen die het ook verdienen?
1: Ja,
0: die net zo goed verdienen.
1: Het zegt niks over kwaliteit natuurlijk.
0: Nee, want soms zitten er kwalitatief hele goede dingen bij. Maar die breken niet door.
1: Ja.
0: Ondanks al je inspanning, hè, dus om het op tv te krijgen, of radio, of in de krant. Dan op een of andere manier doet het publiek het niet. Het publiek zie je ook heel vaak loopt zichzelf voorbij of loopt achter elkaar. Ze hebben iets in hun hoofd en dat willen ze hebben. En dan kun je zeggen, ja, maar je moet dat doen, je moet dat doen. En dan zeggen ze, nee. Nee, dan zijn ze niet te vermurwen. Dat is toch heel raar.
1: Ja.
0: Hoe komt
1: is dat veranderd in al die jaren? Of is het een beetje hetzelfde gebleven?
0: Voor mij is het wel hetzelfde gebleven.
1: Ja.
0: Ik zie geen verschil.
1: En kun je niet echt de vinger erop leggen wat dan wel gaat werken en niet gaat werken?
0: Nou ja, het is een beetje
1: behalve als het een bekende schrijver is natuurlijk, maar...
0: Ja, kijk, ik heb ook een aantal debuten opnieuw uitgegeven. Dus waaronder ook Conserven van Hermans. Dat is overigens verschenen nadat Hermans was overleden. Maar zijn zoon Ruprecht heeft gezegd, ik vind dat jij dat opnieuw kunt uitgeven. Toen hebben we een soort serie gemaakt van klassieken, de moderne klassiek als het ware. En er zat ook het debuut bij van Gerard Reven. Het debuut van Harry Moeders, het debuut van Hermans. Gerrit Krol, Bernlef. En die gaf ik dan gebonden uit. Hè, met een leeslintje erbij en zo. En dat vond ik een hele eer. Maar Hermans had een groot probleem. Dat wist ik helemaal niet. Maar toen hoorde ik later van zijn vrouw Emmy. Dat Conserven was eigenlijk een mislukking. Dat wil zeggen, in 1947 was Geert Lubberhuizen niet geïnteresseerd. Geert van Oorschot niet. En John Meulenhof, die wilde het niet uitgeven.
1: De grote uitgeverijen hebben we het over dan. Ja,
0: ja. En dus hij was gefrustreerd. En toen kwam ik de bus bij een onbekende Surinaamse uitgever, Wim Salm. En die had het typoscript had hij gewoon ergens laten liggen in Eilders. En gelukkig, zegt Hermans, gelukkig was er een doorschrift. Want alles ging dus op die...
1: Ja.
0: Zo ging dat toen in die tijd.
1: Ja.
0: Dus daardoor kwam het boek toch uit. Maar die Wim Salm, die ging over een half jaar, drie kwart jaar, ging die failliet. Ja, die zat ook vaak in de kroeg. Dus eigenlijk was het wel heel logisch. Dus die Hermans dacht van, ja, dat is niks. Het is niks. Toen is het later in 3 melodramas door Van Oorschot opnieuw uitgegeven. Dat wil zeggen in die serie. Waaronder ook De Roos van Molokai. En toen heeft Hermans dus altijd gedacht van nou, dit is niks.
1: Ja, en toen ging het wel lopen.
0: Ik vond het bijzonder.
1: Ja.
0: En toen heb ik aan dus Ruprecht zoon gevraagd, mag ik het opnieuw uitgeven? En tot verbazing ook van de van Oorschot mensen, van zijn licentie uitgaan, mocht ik het opnieuw uitgeven.
1: Ja, maar je kunt dus eigenlijk niet zeggen, het is soms ook wel toeval dan, dat iets wel lukt en iets niet lukt. Zeker met debuut uitgaven.
0: Ja, dat is nooit te zeggen.
1: Nooit te zeggen.
0: Nee. Dat is ook heel merkwaardig. Hè? Dus ik ben bij Mollies. Ik heb met hem over zijn debuut gesproken. Hè?
1: Ja.
0: Ik heb een boek gemaakt, mijn eerste debuut. 30 schrijversdebuten. En daarin heeft hij het over zijn debuut. En dan vertelt hij iets en zo. En op een bepaald moment hebben wij dat ook opnieuw uitgegeven. Dus ook, en dat is eigenlijk wel heel leuk. Want op een gegeven moment belde hij mij op. En ik had hem een brief gestuurd. Ik had hem ook een voorschot aangeboden. Want zonder voorschotten kwam je nergens. En dan belde hij een half jaar later op. Hij zei, gaat het plan nog door? Ik zeg, natuurlijk gaat het plan door. Oké, nou dan moeten we het regelen. En dan moeten we eens afspreken en dan daarna bij Keizer en als het dan klaar is en zo. En toen kwam op een gegeven moment van vandaag kwam filmen in Groet. En die kwam ook daarna naar de Leidse Kade om Harry te filmen. En daar was de reportage geboren rondom dat debuut. En, even later zaten we dus in Keizer. En Harry zat met nog de man die de inleiding heeft geschreven. En nou, die salsair die smaakt wel erg lekker, hè? Ik zeg, ja. Dat was geloof ik €30 of €30, weet ik niet meer. Nou, zullen we er nog één bestellen? Ja, natuurlijk. Kan het schelen. Nou, dan ging er weer eentje van 30. Ja. Puntje.
1: Ja.
0: Maar goed, dat hoorde er ook bij. En het is ook een beetje, zijn ook net half artiesten natuurlijk.
1: Ja, zeker. We hebben over dat voorschot gesproken. Je moet natuurlijk ook wel een schrijver voorschot geven. Want hij of zij kan niet van de wind leven.
0: Nee, dat
1: geldt ook voor beeldkunstenaars. Hè? Dus dat voorschot is in die zin belangrijk.
0: Ja.
1: Ja. We gaan ook even naar muziek, hè?
0: Ja, is goed.
1: Ja. We gaan naar de CD, Dedicated to the Bird. Ja. Love.
0: Nou, dat zal ik je vertellen wat dat bij aan de hand
1: Mother
0: is.
1: Mother Nature, gaan we naar luisteren.
0: Ik heb toen ik 19 was in Noorwegen gewoond. 8 maanden. En ik heb daar een groep ontdekt. Die had het Songfestival gewonnen in Noorwegen. Maar dat was alleen een Noors jongen en een Noors meisje. Maar ze hadden eigenlijk ook een derde figuur. En dat was een Indiase student. En die speelde bamboefluit. En dit is Mother Nature met Satnam Singh. Op bamboefluit.
1: Oké, we gaan luisteren naar Mother Nature.
0: En daar hadden we dus een singeltje. En dat singeltje is 's nachts gemaakt. Omdat ze net die Songfestival, die hit hadden gemaakt. Maar zonder Satnam Singh.
1: Oké.
0: Maar nu met.
1: Mother Nature.

0: En dat was Oriental Sunshine met Mother Nature, uitgekozen door Kees de Bakker. Ik praat met Kees onder andere over natuurlijk uitgeverij Conserve, waar hij eigenaar van is. En ook natuurlijk alle boeken die hij heeft uitgegeven. Kees, je hebt een hele range aan onderwerpen. Hè? Het gaat van literatuur tot muziek tot filosofie, geschiedenis. Je hebt een hele breed scala in de uitgeverij. Is dat een bewuste keuze geweest?
1: Nee, eigenlijk. Ik heb MO Nederlands gedaan.
0: Ja.
1: Ik heb het niet afgemaakt, in het derde jaar. Maar ik twijfelde of ik geschiedenis zou doen. Want geschiedenis en Nederlands, dat vond ik alle twee interessant. Ik heb uiteindelijk toch gekozen voor Nederlands. En daar heb ik ook wel iets aan gehad. Maar toen ik eenmaal met schrijvers bezig was, en via het AD of Boekblad, toen had ik er helemaal geen behoefte meer aan om dat te doen. Dus ik heb 3 jaar op de PABO in Haarlem gezeten. Keurig in de banken en zo. Maar ja, dat waren grotendeels onderwijzers. En die wilden eigenlijk alleen maar een papiertje halen.
0: Ja, dat is toch iets anders dan inderdaad het vak. Hè?
1: En die konden ook niet op stel schrijven of zo. Weet je wel, iets. Dat konden ze helemaal niet.
0: Nee, ze deden
1: dus gewoon, ze waren echt theoretisch geïnteresseerd. En niet zozeer zoals ik, meer in literatuur.
0: Ja.
1: Dan kon ik het ook heel goed met een aantal docenten hebben die vooral over literatuur hadden. Dan kon ik zo rustig over Bakhuizen van de Brink, want die was dus verloofd met Truitje Bosboom Toussaint. En dat is ook later uitgeraakt, want hij had een liefje in Luik, Julie Simon. En ik vertelde zo dat hele verhaal 20 minuten. Ze kwamen niet tussen. En dan krijgen we een 8 of zo, weet ik wel.
0: Ja, maar het is dus eigenlijk je eigen interesse.
1: Ja,
0: dat is ook de uitgeverij.
1: Ja.
0: En in hoeverre heeft je vrouw daar invloed op?
1: Nou, die heeft terzijde. Ze doet nu bijvoorbeeld nog wel het magazijn of zo.
0: Ja.
1: Maar ze heeft nu een volkstuin. Hè? Dus ze is dag en nacht met 270 vierkante meter grond bezig. Met aardappeltjes en met sla en spinazie en noem maar op. Maar ze is heel creatief. Ze maakt ook foto's. Ze heeft al die foto's gemaakt.
0: Ja, precies.
1: Ze zegt echt veel te bescheiden. In vergelijking met mij. Te bescheiden. Maar ze is heel creatief. Ze kan van alles. Ze kan potten bakken. Ze kan heel goed koken. Vooral Indisch koken. Ze is geboren in Sumatra. En Nederlandse. En in die tijd had je de stand plaatsen, weet je wel. Dan ging je van de ene plaats naar de andere plaats. Nou, haar vader was dus ook. Werkte dus voor een maatschappij.
0: Ja.
1: Enfin, dus haar inbreng is eigenlijk heel groot. Maar het is zoveel dat je het bijna niet kunt omschrijven.
0: Ja, en hebben jullie het altijd met z'n tweeën gedaan? Maar ik neem aan dat je ook wel wat werknemers hebt, of niet?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee. Ik heb 600 boeken uitgegeven, maar dat waren rechtstreeks contacten met de auteurs.
0: Ja.
1: En dat was wel zo, bijvoorbeeld Cynthia maakte er 10, hè, dus alle historische romans. Hanny maakte er ook bijna 10. Peter Damcourt 10. Maar er waren natuurlijk ook heel veel individuele auteurs die met 1 boek of 2 boeken kwamen. En dat vergde ook begeleiding. Dus redactie, nakijken. Maar ik was zelf als oud-perschef heel goed in promotie. Hè? Dus zorgen dat het in de krant kwam, dat het op de radio kwam, dat het op televisie kwam, voor zover mogelijk. Want ik vond ook vaak dat de uitgevers in Amsterdam natuurlijk weer voorrang kregen. En daar werd ik wel eens boos over natuurlijk. Moest je ook niet te veel doen, want dan jaagde je weer.
0: Ja, dan kom je helemaal niet meer aan bod.
1: Nee, dat was niet de bedoeling. Dus je moest ontzettend uitkijken dat je toch wel een beetje diplomatiek dat soort dingen zei.
0: Dus je hebt eigenlijk alles zelf gedaan.
1: Ja.
0: Van promotie tot redigeren, ja, tot uitgeven, tot
1: 7 dagen in de week.
0: Ja, precies.
1: En wel met volledige passie.
0: Ja.
1: Alleen ik kreeg in 2017 kreeg ik een ernstige ziekte.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaf me een enorme klap. Want dat was Merkel celcarcinoom, dus een vorm van kanker.
0: Mm-hmm.
1: Waar ik godzijdank goed uitgekomen ben. Ik heb 2 operaties gehad. Ik heb zo'n lymfeödeem in mijn linkerarm. De eerste operatie was bij de pols en de tweede keer was het onder de oksel. En toen dacht ik, vandaag morgen dan ben ik er niet meer en dan moet mijn vrouw en dochter en zo, die moeten dat allemaal oplossen. Dus ik moet gewoon toch iets regelen. Toen is uiteindelijk een merendeel van de voorraad is naar Singel Uitgeverij, nog niet de minste,
0: zit in Amsterdam
1: gegaan.
0: Ja.
1: Met Neigen van Ditmar, met Querido, met Arbeiderspers. Dus hele goede partij. Maar ik heb nog een klein beetje gehouden. Zoals bijvoorbeeld de boeken over Bergen, Alkmaar, Schorel. Dat zei Paulien Loerts van Single Oaks. Dus dat moet je eigenlijk houden en dat moet je gewoon koesteren. En dat heb ik ook zo gedaan. Dus ik ben eigenlijk nog steeds uitgever. Eind van het jaar gaat een... Dat gaat ook naar een ander toe.
0: Ja.
1: En dan ben ik echt een beetje.
0: Dan ga je echt met pensioen.
1: Maar nou, ik heb nooit het gevoel dat ik met pensioen. Nee, dat weet je, kunstenaars, dat weet je.
0: Dat klopt.
1: Kunstenaars, uitgeven is in feite ook een kunstenaar.
0: We gaan ook nooit met pensioen.
1: Je gaat niet met pensioen.
0: Dat klopt.
1: Je kan niet met pensioen eigenlijk. Ik heb ook een column in Bergs Nieuwsblad. Elke maand, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik schrijf ook dingen voor AZ. Ik interview trainers en. Mensen die analyseren voor de media. Dus ik ben op allerlei vlakken nog wel heel actief.
0: Ja, gelukkig maar. En je bent er nog.
1: Dat had weinig gescheeld.
0: Zeker, ja.
1: En ik heb afgelopen donderdag mijn controle gehad bij de chirurg. En dat was godzijdank weer helemaal goed. Dus hij zei volgend jaar is het 10 jaar geleden. Volgens mij was het 1 jaar later. Maar in ieder geval... Je kunt eigenlijk beslissen of je geen controle meer wil.
0: Oh ja.
1: Maar dat vind ik ook te eng.
0: Ja, nee, dat blijf je gewoon doen.
1: Ja, want ik denk als je prima, wat overkomt...
0: Ja, dan ben je er ook weer gewoon snel bij.
1: Ja, en anders ben je te laat.
0: Klopt.
1: En ik wil niet te laat zijn.
0: Dus nee, dat snap ik.
1: Ik wil wel op tijd zijn.
0: Ja, het leven is nog zo leuk natuurlijk.
1: Ja,
0: toch?
1: Vind ik wel, ja. Ik heb een heel leuk gezin en wij wonen prachtig in Groet.
0: Ja. Ja, dus, gelukkig maar. Ja, toch? Ja. Hey, en er ligt ook een heel mooi boek nog voor je, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat heb ik gemaakt in 1985, 86 met Herman Arnolds. Dat was een verzamelaar van allerlei boekenweekgeschenken. Ik was helemaal niet zo erg verzamelachtig. Maar ik was meer van de redactionele kant. Dus we hebben een aantal schrijvers. Remco Kampert, Maarten het Hart. Maar ook veel ouderen. Olaf de Landel.
0: Ja, het is het boekenweekgeschenk. Tot wanneer?
1: Een samenvatting van de 50 boekenweekgeschenken 1932-1985.
0: Ja, precies. En voor de luisteraar die dat niet weet, het boekenweekgeschenk bestaat nog steeds. Hè?
1: Ja.
0: Wordt nog steeds elk jaar uitgegeven. En inderdaad, het is ook een collectors item geworden.
1: Ja, absoluut. Ja. Wij hebben er echt veel plezier aan gehad. En ik was toen op dat moment natuurlijk eindredacteur van Boekblad. Dus had ook wel toegang tot... Tot zowel de CPNB die het ons gevraagd heeft, als de auteurs, zeg maar, en de uitgevers. Want heel vaak moest uitgever natuurlijk ook gevraagd worden. Wat vind je ervan en hoe is het gegaan destijds? En de auteurs, voor zover nog leefde. Teun de Vries heb ik een aantal keren contact mee gehad. En dat was weer heel leuk, omdat hij ook dat boek over het meisje met de rode haar heeft geschreven.
0: Ja.
1: En toevallig ken ik de regisseur die het boek heeft verfilmd. En zo is de wereld heel klein.
0: Ja, het is ook wel een waardevol document natuurlijk. Hè? Zo'n verzameling boekenweekgeschenken.
1: Ja.
0: Ken je nog mensen die ze allemaal nog hebben? Of
1: nou,
0: is dat,
1: dat
0: wel
1: zeg ik Herman Arnolds. Dat is de man. Hij woont in Os.
0: Ja.
1: Herman heeft alles. Alles, denk ik. Hij heeft alles. Houdt het bij. Ik hou dat niet zo bij. Maar
0: nee.
1: Dat is zijn grote kracht is dat hij echt alles bijhoudt. Dus alle ontwikkelingen en zo blijft hij gewoon doen. En zo nu dan hebben we ook wel contact.
0: Ja, we gaan nog even naar muziek en dan gaan we naar de agenda.
1: Okay.
0: We gaan naar Clarence White. Wie is Clarence White?
1: Juist. Nou, dan gaan we weer terug naar mijn platentijd. Voordat ik... Ja, het begin van CBS, grammofoonplaten, moest ik de Birds begeleiden. De Birds kwamen naar Nederland. En die kwamen aan in 16-hoven. En in 16-hoven, er stond een soort tafeltje en er lag wat wit poeder op. En ik dacht, nou, dat is een soort meel of zo. Hè? Wat zal het zijn? Ik weet het niet. En zegt meneer Clarence White, hij zegt, do you want to snuff some cocaine?
0: Oh, ja.
1: Hallo.
0: Je voelt hem aankomen.
1: Ik geloof dat ik uit West-Friesland kom en cocaine, wat is dat eigenlijk? Gelukkig wist ik dat niet. Heel dom misschien, maar had ik natuurlijk al moeten weten. Enfin, dat bleek gewoon cocaïne te zijn.
0: Ja.
1: Maar het trieste is dat Clarence 2 jaar later werd doodgereden door een dronken automobilist. Hij heeft daarna dus nog 2 jaar geleefd.
0: Oké.
1: Okay. Ingrid zegt wel eens, als jij met mensen spreekt... gaan ze heel vaak dood daarna.
0: Is dat zo?
1: Ja, oh. Ja, nou ja, het dus kan ook toeval zijn natuurlijk. Maar ik vond het wel heel sneu. Ik bedoel, Clarence was dus samen met Skip Bettin en Roger McQueen. Dat waren op dat moment waren dus heel belangrijke beurt. Zeg maar. Ze kwamen in Nederland aan.
0: Precies, ja.
1: En deze man, 2 jaar later, was hij echt finito.
0: Ja,
1: en dit zijn dus herinneringen van 10 jaar... Masters, hè, hebben ze. En hij zat ook in de hillbilly, zeg maar, het genre. En die dood gun ik hem natuurlijk ook niet. Dat is
0: uiteraard. Ja.
1: Dat heb je niet verdiend.
0: Nee, ik vroeg natuurlijk nou wel net eigenlijk heel dom. Want iemand die nu luistert en die zegt, wat voor vraag stel jij nou? Wie is nou Clarence White? Had ik natuurlijk wel moeten weten. Ik ken de Birds natuurlijk wel. Maar ik ken de naam niet.
1: Clarence White, hè, dacht ik later ook die naam. Clarence White, cocaïne White.
0: Ja. Dat past wel. En we gaan luisteren naar Nashville West.
1: Ja.
0: Ja.
1: Van Clarence.
0: Ja, oké. Okay, goed. Nashville West.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunstcompleet. Ja, in Kunstuitlijn Alkmaar is nog steeds te zien Ode aan het Water tot en met 23 augustus. En dan ook tot en met 23 augustus in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Misschien iets voor jou, Kees. Millie Scott, A Forgotten Treasure of Dutch Jazz in het Allard Pierson.
1: Ja, ik heb Millie wel zien optreden.
0: Ja, zeker. Oké, tot en met 30 augustus het Maaiveld. Kunstenaars gekoppeld aan dichters van het KCB in Museum Kranenburg in Bergen. En tot en met 2 september Katrien Magens in het Grafisch Atelier Alkmaar. En kijk vooral even op de website van het Grafisch Atelier Alkmaar voor de tijden. Tot en met 13 september fotograaf Ed van der Elske in Rijksmuseum Amsterdam. En dan is laatste tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Wilt u reageren op Kunstcompleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Kees met Ghost Riders in the Sky, ook uitgekozen door Kees. Kees, we gaan het even hebben over de literaire wandeling, want die is aanstaande zondag.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en wat houdt het in? Natuurlijk literaire wandeling, ja. Dat snap ik wel. Je moet gaan lopen, ja. En ondertussen?
1: Vanuit camping Eldorado om 11 uur gaan we langs de huizen van een aantal schrijvers. En we beginnen bij Chris van Geel. En Chris van Geel die ruilde met John Redeker, want die heeft het monument op de Dam gemaakt.
0: De dichter Chris van Geel.
1: Dichter Chris van Geel?
0: Ja, ja.
1: Ja, die heeft daar ook gewoond met Ellie de Waard.
0: Ik ken zijn gedicht met spinnen.
1: Ja.
0: Ken je dat gedicht? Nou, ik zoek het zo op. Ja. Fantastisch. Ik vertelde net dat ik ook Nederlands gestudeerd heb. En Chris van Geel heb ik ooit gehad bij poëzie.
1: Oké, okay, ja, klopt, ja. Inderdaad. Hij heeft heel het gedichten, kleine gedichtjes gemaakt, zeg maar. Maar hij woonde dus, hij had iets van 8 vriendinnen. Maar hij woonde dus aan de Achterweg. En dat is het huis van John Redeker. Hij heeft dus ruilde met John Redeker. John Redeker was bezig met het monument op de Dam. En Chris heeft daar een aantal jaren gewoond. Dan gaan we verder langs de familie Romein. Mm-hmm. Annie Romein Verschoor heeft Omzien in Verwondering geschreven en een privédomein. Dan gaan we ietsje verder op naar de Wagenmakersweg, waar Karel van Dreven een huis heeft. En aan de overkant is Jean Durieu, dat wil zeggen de dokter van Jean Durieu, de man van Paulus de Boskabouter. En dan gaan we de polder in en dan gaan we naar het Witte Huis, de zomerwoning van Tjalling Dijkstra. Die daar ook heel veel kunstenaars ontving. En dan gaan we door de polder heen. Laten we even lekker doorwaaien. En dan vertel ik ze van tevoren, we gaan straks langs het huis van de familie Brussen. Waar Mark is geboren en waar Peter 6 weken was toen ze er kwamen wonen. Kees en Jan waren al lang uit huis. Kees Brussen, Jan Brussen zat in Parijs. Maar het is nog lawaaierig op de Herenweg. Dus dan vertel ik dat verhaal eerst even rustig op een bankje aan de mensen. Nou, en dan gaan we naar de Paardenhemel. En de Paardenhemel, daar heeft Gerard Reven zijn eerste regels geschreven voor de avonden. En dat was in de jaren 30 en er was geen stroom en er was geen elektriciteit, er was geen water. Dus men ging kamperen onder andere, de huisjes die waren er nog niet. En later kwamen de huisjes en daar heeft Neeltje Maria Min haar dichtbundel Kindsbeen geschreven. Nou, dat is eigenlijk kort een beetje het repertoire waar we langs gaan. Het duurt 2 uur. Mm-hmm. En dan daarna gaan we nog met een paar mensen eten, lunchen. Dat is al voor eigen rekening.
0: Ja.
1: En dan zijn we echt, hebben we 2 uur gehad. En mensen kunnen dan vragen stellen. En ik vertel natuurlijk leuke dingen daarover.
0: En het begint om 11 uur. Maar als je op wil geven, bij wie kan dat?
1: Dan moet je dat doen via info@conserve.nl.
0: Ja.
1: Of via een appnummer 06-208-21818.
0: Kijk, mooi.
1: Duidelijk. Ja, heb je alles bij elkaar.
0: Ja. En 2 uurtjes duurt het. En veel informatie natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja, ja, en het kost ook nog wat. Het is €25.
0: Nou, vooruit.
1: Maar voor die €25 kan je een boek uitzoeken. Het hoeft je dus eigenlijk helemaal niks te kosten.
0: Kijk.
1: Er zijn dus boeken. Hier begint de Victoria over Alkmaar. Hier is het paradijs niet verloren over Berg aan de Zee. Hier schijnt de zon over Schorel. Hier ligt Hemelrijk. Dat gaat over Begraafplaats van Bergen. Van Bob Polak. En dus eigenlijk is het men heeft een merabar. Het is ontzettend gezellig. En ook die camping Eldorado heeft fantastische koffie en appelgebak. Dus,
0: een aanrader. Dus als je nog een uitje zoekt voor aanstaande zondag, kan ik zeker aanraden.
1: Oké, okay, nou,
0: ja,
1: dankjewel.
0: Toch? Ja, ja.
1: Ik hoop dat iedereen komt.
0: Hoe lang doen jullie dit al?
1: Dat doen we sinds 2015.
0: Ja.
1: Het idee kwam van Bert van Baar. Bert van Baar is een zanger, entrepreneur en singer-songwriter, zal ik maar zeggen. Hij heeft ook een Noord-Hollandse volkslied gezongen. Hij is zeer allround en heel toevallig in de jaren 70... toen ik 3 jaar bij het Noord-Hollands Dagblad werkte, was hij mijn collega. Hm. Dus de wereld is klein. Ook daar was Margriet Brandsma.
0: Ja, kijk. Ja, ja.
1: Alle 2 uit Sint Pancras. Dat is toch wel een dorp waar ook J. Bernelef vandaan
0: Zeker.
1: Kwam.
0: Zeker. Wat is dat toch een rijke omgeving eigenlijk, hè? Wat
1: Heel
0: we misschien niet
1: omgeving.
0: Altijd weten, hè? Ja. Rijk aan talent en Het schrijvers, dichters, kunstenaars, muzikanten, noem maar op.
1: Er wordt heel vaak gezegd van Bergen is het kunstenaarsdorp.
0: Nee, joh,
1: nou, het kunstenaarsdorp is in groet, hoor.
0: Ja.
1: Schorel is nog een beetje aan het slapen als Groet al lang wakker is.
0: Ja.
1: Groet zijn meer dan 100 kunstenaars te vinden.
0: Nou, zeker ook deze regio. Dat merken we ook altijd in dit programma. Want dat vertelde ik, hè, dit programma bestaat 20 jaar dit jaar. En ik heb nog steeds mensen die ik uitnodig en die ik niet ken of nog nooit in het programma gehad heb. En al die jaren gaat dat zo.
1: Dus... Ja, dus dat is toch al een teken eigenlijk aan de wand.
0: Absoluut.
1: En ook zo, kijk, ik zeg niet, ik wil het niet beledigend zeggen voor Bergen of voor Egmond of wat dan ook.
0: Nee hoor.
1: Maar het is gewoon zo dat hier de kunst enorm leeft. En dat vind ik eigenlijk ook het leuke. En dan zelf ben ik, ik was 3 jaar voorzitter van de Duinstichting.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb enorm geknokt voor het behoud van de dennenbomen in de Schorrelse duinen. En helaas, helaas wordt er weer het nodige gekapt. En het gaat maar door. En dat is niet Staatsbosbeheer, het is niet PBN. Maar het is vooral de provincie waar een paar ambtenaren zitten die gewoon willen dat dat gebeurt.
0: Mm.
1: En ja, straks houden we misschien nog de helft van de bomen over als het zo doorgaat.
0: Mm.
1: Wat natuurlijk eigenlijk onjuist is. Er is veel toerisme. Nou, mensen vinden het juist fijn om schaduw te hebben. Je hebt het nu over de groene steden en zo.
0: Tuurlijk.
1: Erg leuk, hoor.
0: Ja.
1: Maar laat mezelf niet vergeten dat we hier ook bomen hebben.
0: En hoorde ik nou laatst dat ook het bezoekerscentrum Schorrel met de sluiting wordt bedreigd?
1: Ja, zeker, inderdaad. Ja. Ik wou er een stuk aan wijden in Bergens Nieuwsblad. Maar toen was er opeens een voorlichter van Staatsbosbeheer. Die zei van, nou, we gaan voortaan de interviews met de mensen die gaan wij coördineren. Dus in Amersfoort wordt er een soort rem opgezet.
0: Dan weet je al hoe laat het is eigenlijk.
1: Ja, ja. Dan denk ik van, waar bemoei je je mee? Ik wil gewoon met één iemand die daar de toko runt.
0: En wat is dan de reden om het te sluiten?
1: Ik heb geen idee. Ik denk gewoon, kijk, Staatsbosbeheer, dat ze op veilig zitten. Hè, dus dat ze gewoon die bomen willen kappen in opdracht van de provincie. Daar krijgen ze gewoon geld voor.
0: Mm.
1: Gewoon betaald, zeg maar.
0: Ja.
1: Ze zijn gewoon een soort slaafje van de provincie. Maar ik weet gewoon dat er misschien wel 100 vrijwilligers zijn die in dat ontmoetingscentrum hun werk doen.
0: Ja, zeker.
1: En dat er maar 2 tot 6 maximaal mensen in vaste dienst zijn.
0: Ja, dus het zou de financiële kant zou eigenlijk geen probleem moeten zijn.
1: Nee, en het is ook iemand heeft bijvoorbeeld in Volkskrant of een andere krant gezegd van dat het schandalig was. Dat het gewoon een taak is van de overheid, dat wil zeggen de taak ook van Staatsbosbeheer, om promotie te maken voor de natuur, dingen te vertellen.
0: Ja.
1: Ze organiseren ook heel veel
0: zeker,
1: dingen.
0: Zeker, er gaat ook een heel leuk treintje altijd. Hè,
1: waar het zonnetreintje.
0: Het zonnetreintje.
1: Ja, die zal misschien ook wel failliet gaan als het zo doorgaat.
0: Maar waarom? Waarom? Want het is een goed bezocht centrum volgens mij. Als ik er kom, dan is het altijd druk.
1: Het is bijna een soort zelfmoord van Staatsbosbeheer.
0: Ja, heel raar.
1: Dat vind ik het nadeel is dat het vroeger, het is geprivatiseerd. Hè?
0: Ja.
1: Als het dus gewoon nu een onderdeel was van het Rijk nog steeds, dan zou dit niet gebeuren, denk ik.
0: Het is nu wel een handtekeningactie, begrijp ik.
1: Men wil gewoon 40.000 handtekeningen ophalen.
0: Ja.
1: En dan moet de Tweede Kamer ernaar kijken of in ieder geval een overheidsinstantie ingrijpen. Maar het is, ik vind het te triest voor woorden, eerlijk
0: gezegd. Dat is het ook, ja, absoluut.
1: Want het is ook voor de bevolking van Schorrel en Groet, is het gewoon ook een soort ontmoetingscentrum. Hè? En nou is het zo dat er komt straks een nieuwe wethouder van GroenLinks, van Pro.
0: Mm-hmm.
1: En ik zit in het interim bestuur van Pro.
0: Dus dat zou een voordeel kunnen zijn?
1: Ja, dan zouden we misschien kunnen denken dat dit een gebouw kan worden voor de gemeenschap, zeg maar. En dan zou je bijvoorbeeld ook een atelier of een ruimte kunnen doen voor kunstenaars. Daar is Rob Bloemkolk raadslid mee bezig. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Het moet gewoon blijven.
0: Ja, precies. Ja. Ja, we gaan nog even naar muziek, hoor. Want anders redden we Towns van Zandt niet met Emmylou Harris. Ja, prachtig toch? We gaan luisteren naar If I Needed You.

0: En dat waren Townes Van Zandt met Emily Harris. Ja, If I Needed You, ook uitgekozen door Kees. Kees, je hebt nog een heel stapeltje hele mooie uitschuiven voor je liggen. Over deze omgeving, hè? Alkmaar, Bergen, Schorel, et cetera. Ja, je noemde het net al even, hè? Maar dat is een aparte uitgave geweest.
1: Ja, daar ben ik mee begonnen. En dat eigenlijk ook was toen destijds wat Paulien Loets van Single Uitgeverij ook zei. Het is iets wat je zelf gemaakt hebt. Samengesteld ook. Hier begint de victorie over Alkmaar. Hier is het paradijs niet verloren, Bergen aan Zee. Hier schijnt de zon. Dat is dus eigenlijk een soort traditioneel boek wat iedereen wil hebben als ze meedoen aan die wandeling. Over Schorel, Groet, Kamperduin. Dan een boek van Bob Polak, Hier ligt Hemelrijk. Over de begraafplaats van Bergen, waar dus ook Lucebert ligt en tal van anderen. En dan tot slot, eigenlijk min of meer in dezelfde serie, wijkt een beetje van af, is het Kamp Schorel van Albert Boer. En dat is een hebbeding van mensen die altijd naar de herdenking gaan in juni.
0: 5 mei, precies.
1: 11 juni.
0: Ja, maar het heeft wel met de Tweede Wereldoorlog natuurlijk te
1: absoluut,
0: maken.
1: Ja, absoluut, de Tweede Wereldoorlog. En daar heeft de Wilde Bie heeft daar een speciale tekening van gemaakt. En Henk ten Berge heeft daar een inleiding bij gemaakt. Want dus het was de derde druk, want die eerste twee drukken zijn door Schollewald gemaakt.
2: Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzeria Herengewaard en Pizzeria Noordscherwoude.

0: Vrijdagavond, 17 juli 2026. Luisteraars en Zeepzonder, goedenavond en een hartelijk welkom bij de live programmeringen van Radio en TV 80. We zijn, als het goed is, vandaag te ontvangen via Ziggo Digitaal Radio Kanaal 919, via KPN Digitaal Radio Kanaal 1193. We zitten in de kust en Duistreek op Ziggo TV Kanaal 44 en op KPN TV Kanaal 1493. We zitten glas en glashelder met groot vermogen in de ether op FM 105.9 en wereldwijd kun je ons beluisteren, maar natuurlijk ook bezichtigen via www.rtv80.nl. We hebben een eigen RTV 80 app, die is heel makkelijk te zien in de App Store voor jouw Android en jouw Apple-telefoon. Heb je die nog niet gedownload? Ik zou zeggen, doe dat even. En blijf natuurlijk afgestemd op Radio en TV 80. We worden op deze vrijdag, als het goed is, doorgeplucht door een aantal internetradiostations. Mijn hartelijke dank ervoor. De luisteraars die niet bekend zijn met dit radioprogramma, ik ben Herman van Kampen. Ik ga proberen tot 10 uur vanavond heel veel Nederlandse artiesten aan de telefoon te halen hier bij Radio 80. Zodat ze hun nieuw gereleasde nummers te horen kunnen laten brengen met daarbij de bijbehorende informatie. Dus zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren, zou ik zeggen. Doe dat dan ook tot 11 uur vanavond. En we gaan van start.
1: Gewoon Holland. Jouw muziek. Jouw RTV 80.

we zeggen dat we los zijn op deze vrijdagavond, de 17e juli 2026, bij Gewone Hollandse op Radio 80. Ja, dat waren even lekkere Hollandse klanken, zeg. Nu bij jou uit de speakers, de allernieuwste van onze Matthias Hoekman. We gooien een beetje liefde in de tent.

0: lekkere muziek weer uit de speakers van de Jambak. Kijk, Matthias Woerdman inderdaad. De allernieuwst gereleased, de single Liefde in de Tent. Als het goed is, heb ik onze eerste gewoon Hollandse artiest aan de telefoon. En dat is geen onbekende man van dit programma. Brian Jongsma, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: En hartelijk welkom terug bij Radio 80, Brian.
1: Ja, dankjewel. Tijdje geleden alweer.
0: Ja, inderdaad. Nou, even kijken. Ik denk een klein jaartje.
1: Ja, misschien een halfjaartje met de vorige single nog misschien.
0: Ja, en dat was, even kijken, moet ik heel snel mijn scherm openen. Misschien kun jij het beter even vertellen.
1: Ja, volgens mij uit mijn hoofd 11 november dat was die uitgekomen. Dus dan zal het ergens in die koers ook wel zijn, november, december.
0: Ja, inderdaad. Hoe is het gegaan met die single?
1: Ja, erg goed eigenlijk. Ik moet zeggen, hij doet het in het land heeft hij het goed gedaan. Hè? Zowel met de streams als op het podium. De mensen doen het leuk mee. En ik kan eigenlijk zeggen dat hij het weer erg goed heeft gedaan.
0: Hartstikke mooi. En je nieuw gereleasede single, Brian, wat kun je daarover vertellen aan de luisteraars?
1: Eigenlijk doet hij het zeker net zo goed en misschien nog wel beter. Hè? De Señorita Española. Nou, ondertussen een kleine 5-6 weekjes oud zo'n beetje. Mm-hmm. En ik moet zeggen, hij doet het heel goed. Hij gaat op de streaming gaat heel goed. Het clipje wordt leuk bekeken. Ik heb heel veel radiozenders mee, jullie natuurlijk mee. Dus ja, het loopt gewoon weer hartstikke lekker.
0: Mogen wij weten wie de tekst heeft geschreven van dit nummer?
1: Zeker. Dat heeft Frank Verkooyen zelf heeft dat eigenlijk geschreven. Het is, oorspronkelijk is het een Duitsstalig liedje uit 1974 van Frank Marwin. Mm-hmm. En die melodielijn dat is allemaal gelijk gebleven. Alleen dan wel iets meer hedendaagse tijd. Dus even frisse sound. Accordeon erin natuurlijk. Spaanse trompetten erin. Castagnettes. Gitaarspel. Ja, en dan eigenlijk gewoon het Nederlandse tekst eigenlijk opgeschreven.
0: Dus je hebt het eigenlijk bij de Boom Studio opgenomen?
1: Ja, correct.
0: Ja. Zit er ook een videoclip bij, Brian?
1: Ja, zeker weten. Die is weer gemaakt door mijn ondertussen vriend van de show, Ger Oerlemans.
0: Kijk, de bekende man uit Alkmaar.
1: Ja, zeker weten.
0: En ja, welke locatie heb je daarvoor uitgezocht die keer?
1: Het moest natuurlijk een zomersclipje worden, omdat het natuurlijk wel een zomersliedje is. En Señorita Española, dan moet je natuurlijk wel een beetje proberen dat Spaanse gevoel vast te leggen. En om met een hele gezelschap naar Spanje te vliegen voor een videoclipje, daar werd ons net te gek. Dus dat hebben we maar even overgeslagen. Ja. Maar we hebben het in Scheveningen gedaan op een hele mooie zomerse dag. En ik denk dat dat op zich wel, dat is wel 80% van je clip, zeg maar. Dat het wel echt uitstraalt wat het moet uitstralen.
0: Uiteraard op YouTube, andere kanalen te bezichtigen.
1: Ja, inderdaad, op YouTube en op televisie komt hij voorbij. Dus ook dat doet het weer heel goed.
0: Brian, ik wil je bij deze danken voor je tijd. We houden contact voor de volgende releases die gaan komen. En je weet inmiddels hoe het werkt. Je krijgt het podium.
1: Nou, dan gaan we hem aankondigen. Lieve luisteraars, hier is hij dan. Mijn allernieuwste single, Señorita Española.

0: vrijdag de 17 juli 2026. Je luistert naar Gewoon Hollands op Radio 80. Dit is aflevering 323. En zojuist uit de speakers, de allernieuwste van Brian Jongsma. We hadden hem aan de telefoon. Nogmaals mijn dank daarvoor, Brian. Ja, de nieuw gereleasde single, getiteld Señorita Española. Moet ik het wel goed uitspreken. Ik heb nu ook geen onbekende man van dit programma aan de andere telefoonlijn hangen. En dat is Stefan Mondiaal. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond aan alle luisteraars. Hartelijk welkom bij deze geweldige uitzending.
0: En hartstikke fijn om jou weer terug te hebben in de uitzending, Stefan.
1: Ja, nou, dat is geheel wederzijds.
0: En je weer een hele leuke verrassing en een cadeautje voor de luisteraars mee.
1: Ja, ik heb een hele leuke nieuwe single gemaakt. Die heet Zin in Morgen. En het wordt al echt een kreet dat mensen aan mij vragen... wat heb je zin in morgen? Ja, natuurlijk heb ik zin in morgen. Het is een heel positief nummer. En het gaat erom dat als mensen op een dag iets meemaken... wat misschien minder leuk is, dat ze niet gelijk denken... oh, ik heb een rotdag en wat baal ik. Maar dat ze toch denken van... nou, ik probeer van deze dag toch nog even iets bijzonders te maken.
0: Een positief zetje in de rug.
1: Ja, dat zeker.
0: Heb je zelf de tekst geschreven, Stefan?
1: Nee, het liedje is geschreven door Martin Sterke. Die ken je wel, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: En de clip is opgenomen door Niels Horstman. En het is een hele mooie, rustgevende zendclip geworden. Dus niet heel veel figuranten in een kroeg, nee. Het is op een bootje gedaan, lekker op het water. Als mensen dat zien, dan komen ze helemaal tot rust. Het is echt heerlijk een relaxte clip geworden.
0: Die is op YouTube en andere kanalen te bezichtigen, Stefan.
1: Ja, je kan hem wel gewoon op YouTube opzoeken. En hij staat natuurlijk ook op mijn Facebook. Ja, het is overal te bewonderen.
0: Hartstikke mooi. Stefan, mijn dank dat jij toch even tijd vrij kon maken op deze vrijdagavond.
1: Nou, altijd.
0: En we houden natuurlijk contact voor je volgende nummers die gaan komen. Dat ben je van me gewend en dat blijven we natuurlijk doen, Stefan.
1: Ja, nou, daar ben ik heel blij mee, want er komt nog wel meer aan. Dus hou mijn socials vooral in de gaten. En ik wens iedereen natuurlijk wel een ongelooflijk fijn weekend toe.
0: Je mag, als je zelf wil, de single nog even aankondigen, Stefan. Dan gaan we hem te horen brengen.
1: Nou, dat ga ik zeker doen. Lieve luisteraars, hier komt mijn nieuwe single. De nieuwe single van Stefan Mondiaal. En die heet Zin in Morgen.

En wij hoorden de allernieuwste gereleasde single van Stefan Mondrian uit The Speakers That There Is in de morgen getiteld. We hadden Stefan Mondrian zelf persoonlijk een eindje aan de telefoon hier bij Radio 80. Moeilijk praten, ik ga zo meteen eerst even een slokje water nemen. Want... ja, met mijn dank natuurlijk nogmaals voor Stefan Mondrian. De volgende plaat die ik klaar heb staan, ja, dat is min of meer een verzoekplaatje, kan ik al zeggen. Speciaal ga ik deze even draaien voor mijn zuster en mijn zwager in Alkmaar. Niet alleen voor mijn zuster en mijn zwager, maar ook voor een aantal oudere mede-collega's van mij. Ik hoop dat ik ze daar een klein beetje een pleziertje mee kan doen. En natuurlijk uiteraard ook even voor mezelf. Hier komt-ie.

En daarvoor even een plaatje speciaal op verzoek natuurlijk voor mijn zuster en mijn zwager in Alkmaar en al mijn mede-collega's. Ja, ik ga proberen zo meteen even contact te zoeken met Robbie Strauven. Ik hoop dat dat lukt. In die tussentijd gaan we luisteren naar Walter Bron voor alle vrachtwagenchauffeurs in de buurt van de kust en Duinstreek. En ja, als je op de app luistert, natuurlijk ook ver en ver daarbuiten.

0: nieuwste van Walter Baron. Het is Piekers bij Radio 80 en verder buiten. Ja, zijn eigen naam natuurlijk Walter van den Berg. De trucker. Ja, de turbo zingt. En als het goed is, heb ik nu al aan de telefoon Robbie Strouwer. Goedenavond.
1: Ja, dat klopt. Goedenavond.
0: Ja, welkom.
1: En zeker en vast goedenavond aan de luisteraars.
0: Ja, welkom vanaf de andere kant uit België, Robbie.
1: Ja,
0: je hebt een hele mooie single opgenomen, getiteld Dans, Dans, Dans.
1: Klopt.
0: Wat kun je de luisteraars van Radio 80 en verder buiten over dit nummer vertellen, Robbie?
1: Het nummer zelf is eigenlijk een cover. Een Duitsstalige plaat. Neem die bijna in die hand, noemt die origineel. Hij is geschreven en geproduceerd door Timo Schulz.
0: Ja.
1: Ja, en we hebben er eigenlijk zelf iets mooi Vlaams, toch wel Iers, zoals je op het begin van het nummer kunt horen. Maar dan toch zit er heel veel van die Nederlandse, Hollandse typische muziek in, zal ik maar zeggen. Ook de tekst.
0: Ja.
1: Die laat je sowieso een klein beetje nadenken aan een fijne, gezellige Hollandse avond, zal ik maar zeggen.
0: Mm-hmm. En dat hebben we hier bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands, Robbie.
1: Ja, inderdaad.
0: Welke studio heb je dit nummer opgenomen?
1: Die is een Art Sound Studio opgenomen. Meestal gaan we de laatste jaren naar Nederland. Maar de plaat ligt zelf eigenlijk al meer dan 4 jaar stof te pakken.
0: Okay.
1: En ja, we vonden het een klein beetje zonde voor, voor hem langer te laten liggen. En we hadden eigenlijk niet echt iets gepland voor de zomerplaat. En ja, we dachten, kom, we gaan hem toch maar uitbrengen.
0: Ja.
1: En ja, we hebben hem toch maar gedaan en hij is er.
0: Dus hij heeft 4 jaar lang op de planken gelegen. Je hebt een laagje stof eraf moeten poetsen.
1: Inderdaad.
0: En het is eigenlijk aan gebrek met opname voor een nieuw nummer voor dit jaar.
1: Ja, klopt.
0: Oké, dus eigenlijk een hele bewuste keuze genomen om deze dus nu van de plank te halen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dan is het heel duidelijk, Robbie. En zit bij dit nummer ook een videoclip?
1: Nee, toch niet. We hebben ditmaal voor gekozen om geen videoclip te nemen.
0: Ja.
1: Omdat, we hebben sowieso nog wel een aantal nummers klaar liggen die we nog willen uitbrengen dit jaar. Zeker nog een tweetal nummers.
0: Mm-hmm.
1: Dus en dat wordt natuurlijk... het gaat tegenwoordig meer over streamen dan over kijken. Dus ja, we proberen van alle markten een beetje thuis te zijn. Maar we proberen zoveel mogelijk producties uit te brengen per jaar. Maar ja, voor kostenplaatje stond een klein beetje normaal te houden. Toen we nu en dan een schenclip.
0: Dus we kunnen sowieso dit jaar nog 2 nummers van je verwachten?
1: Ja, toch wel.
0: Heel fijn om te horen, Robbie. Dan hebben we uiteraard tegen die tijd weer contact met elkaar bij Radio 80.
1: Ja, zeker ervan. Het zou heel fijn zijn.
0: Ik zou zeggen, ja, je mag de single aankondigen. Dan gaan we hem te gehoor brengen.
1: Ja, lieve schatten, lieve luisteraars. Ik zou zeggen, geniet ervan. Van mijn nieuwe plaat, Dans, Dans, Dans.

0: En dat was de allernieuwst gereleasde single van Robbie Strauben. Dans, dans, dans getiteld. En we hadden Robbie natuurlijk aan de telefoon hier bij Radio 80... met nogmaals onze dank daarvoor. De volgende artiest die ik nu aan de andere telefoonlijn heb hangen... is niemand minder dan Marco Martinez. Een goedenavond.
1: Goedenavond, luisteraars.
0: En een
1: heel fijn dat ik gebeld word, dank u.
0: Een hartelijk welkom bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands, Marco.
1: Dank u wel.
0: Je hebt een hele mooie nieuwe single opgenomen en gereleased, getiteld Vergeet Me Dan.
1: Klopt. Dus vorige keer hebben wij ook een gesprek gehad met de single Hartendiefje, hè, in oktober.
0: Ja,
1: En toen heb ik eigenlijk aan de productie aangegeven van kijk, ik wil een volgende single, maar iets meer... Ja, iets meer op tempo, iets dat blijft hangen, dat mensen goed en snel kunnen meezingen. En dan hebben we een demootje gemaakt. Daar was ik wel mee voor te vinden. Alleen moest daar dan muzikaal een aantal dingen aangepast worden. Dat heeft men dan ook gedaan. En zo hebben we dan het nummer ingezongen. En het is eigenlijk net vandaag, 1 maand... dat het over online staat, dat gereleased is.
0: Ja, dus een maand geleden is hij in release gegaan. Heb je ook een video? Uh-huh. Heb je ook een videoclip bij dit nummer, Marco?
1: Uiteraard. Er is een hele mooie videoclip wederom gedaan door Michael Bakker. Degene die ook Hartendiefje heeft gedaan. Uh-huh. Omdat, je zal het misschien wel gezien hebben al... het is ook weer opnieuw gereleased met Roland Finch van Rood Hit Blauw.
0: Ja.
1: Dus mensen die voor mij de vorige keer heel hard gewerkt hebben en die dat nu opnieuw aan het doen zijn. Dus het is een heel mooi team. Alles past mooi in elkaar. En dat is eigenlijk wat je nodig hebt, ook als artiest. En dan heb je ook nog die leuke interviews bij de radio's die we krijgen. Want ik zeg het nog, dat heb je wel nodig als artiest, zonder radio en televisie en interviews en zo, ben je heel weinig of niks als artiest. Dus dat is een ketting, een schakel. En ook de schakel die daarin zit, is fantastisch om mee te werken.
0: Ja, bij deze natuurlijk heel graag gedaan, Marco. We blijven je ook uiteraard bij dit radioprogramma op Radio 80 volgen. En mocht je nog meer nummers uitbrengen, dan spreken we elkaar uiteraard weer bij dit programma.
1: Wel, dat is inderdaad de bedoeling. Het is zo dat ik al een beetje kan verklappen dat ik nou een opvolger klaar heb, waarvoor ik zelf dit keer dan de tekst en de muziek geschreven heb.
0: Mm-hmm.
1: Demo is klaar, oké. Er moet natuurlijk productioneel nog wel het een en ander mee gebeuren. Is ook weer een heel leuk tempo-nummertje met blazers. Een nummer dat ook weer gaat blijven hangen. Jij bent de zon van mijn leven, is de titel. En de bedoeling is dat we dat gaan releasen rond Valentijn. Dus februari 2027.
0: Dan hebben wij rond die tijd zeker weer contact met elkaar, Marco.
1: Dat zou heel fijn zijn, dankjewel.
0: En wat je laatste geleasde nummer betreft, ik zou zeggen, kondig hem aan, neem het podium en dan gaan we hem te horen brengen.
1: Oké, dankjewel. Lieve luisteraar, dankjewel om te luisteren naar dit heel fijn interview. Dankjewel ook aan de radiozender. En met heel veel trots stel ik mijn nieuwe single voor Vergeet Me Dan.

0: Vergeet me dan, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Marco Martinez. We hadden Marco Martinez natuurlijk zelf persoonlijk even aan de telefoon hierbij gewoon Hollands met nogmaals onze dank ervoor, Marco. Ik heb nu aan de telefoon, ja, niemand minder dan Laurens Niekerk. Een goedenavond, Laurens.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom bij Radio 80, ja. Het programma gewoon Hollands.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. En dankjewel dat we dit interview mogen afgeven. En ik zeg we zijn natuurlijk met z'n tweeën, alleen...
0: Ja.
1: Kobi Beking is even niet aanwezig momenteel. Dus ik mag het interview bij jou afnemen. En daar zijn we heel blij mee.
0: Laurens, je zegt het zelf al. Je hebt er samen met Kobi Beking een heel mooi nummer opgenomen. Getiteld
1: ja.
0: Nog eentje dan.
1: Ja, klopt.
0: Wat kun je over dit nummer vertellen, Laurens?
1: Kijk, het is natuurlijk een beetje uptempo feestnummer. Hè? Ook wel een beetje een zonnig nummer.
0: Mm-hmm.
1: En het nummer betreft een AI-nummer. Ja, een AI is natuurlijk allemaal nep. En we hebben dat helemaal eigen gemaakt. Hè? We hebben het een eigen identiteit gegeven. Echte muziekinstrumenten, echte backing vocals. De echte trompetisten zijn er aan te pas gekomen. En her en der het een en ander veranderd. En alles in elkaar geknutseld tot best wel een leuk, vrolijk nummer.
0: Ja.
1: En de boodschap achter het nummer is, joh, vier het leven, hè, zolang het kan. En dus ik hoop dat de mensen, als ze dit nummer luisteren, dat ze ook zoiets hebben van, joh, kom op, ja, vier het leven als het kan. En dat dus. Oh. En we zijn nu net een week in de lucht. En het gaat eigenlijk helemaal als een malle, zeg maar.
0: Ja, er zit dus een hele lekkere positieve vibe achter.
1: Klopt.
0: Om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Je zegt net zelf, het is deels AI gemaakt. Heb je er hulp bij gekregen, Laurens, of heb je dat zelf gedaan?
1: Nee, Kobi die is met het idee gekomen van, joh, en Kobi is een collega van mijn vrouw. En die hoorde dat ik af en toe thuis was even wat zong.
0: Mm-hmm.
1: En die had zoiets van, wij gaan een plaat maken. Dus zij kwam met het idee van, joh, ik heb een mooi nummer. En daar gaan we iets mee doen.
0: Mm-hmm.
1: En wij zijn samen met onze producent Frank Verkooyen, ook wel een bekende in de muziekwereld.
0: Zeker.
1: Zijn we aan de slag gegaan samen ook met Desway, dat is de voormalige zangeres van Two Brothers on the Fourth Floor van vroeger.
0: Mm.
1: Die heeft ons begeleid, zeg maar, naar het nummer toe. En samen met hun hebben we iets moois in elkaar gezet.
0: Ja. Ook een videoclip erbij, Laurens?
1: Ja, zeker. Ja, een hele mooie. Ja, het nummer was al klaar anderhalve week geleden.
0: Ja.
1: En die zouden wij lanceren. En toen zei de producent van, nou, het zou het mooiste zijn als we ook in één keer de clip hadden en dan alles in één keer de lucht in. Dus we hebben binnen 4 dagen tijd weten te bewerkstelligen dat we de clip hebben kunnen maken.
0: Mm-hmm.
1: En zoals te zien in de clip hebben we dat gedaan aan de prachtige Loosdrechtse plassen waar wij vlakbij wonen. En ja, daar hebben we toch iets zonnigs neergezet, dacht ik zo.
0: Ja. Hij is op YouTube andere kanalen te bezichtigen?
1: Ja, op alle streamingdiensten, waaronder YouTube, momenteel ook op TV Oranje.
0: Ja.
1: De radiozenders natuurlijk, iets van 400 radiozenders. Even kijken, de belangrijke Spotify is die op te beluisteren. En de clips, ja, die is, eigenlijk wordt steeds meer stations wordt die gedraaid en is die te zien.
0: Heel fijn dat hij in ieder geval dan positief wordt opgepakt, Laurens.
1: Ja, zeker. Tot nu toe alleen maar mooie geluiden. En ja, je ziet het, ook jullie reageren. Daar zijn we heel blij mee. Hè? Vooral de kuststreek, prachtige streek, duinstreek. Mm. En hartstikke leuk. Dus de olievlek verspreidt zich, laat ik het zo maar noemen.
0: Laten we hopen dat de luisteraars van dit radiostation en verre en verder buiten die meeluisteren natuurlijk dit nummer zoveel mogelijk mogen gaan streamen, Laurens. En ik zou zeggen, ja, neem het podium, kondig hem aan. En dan is hij ook uiteraard op dit radiostation te horen.
1: Kijk, fantastisch wat ik net al zei. En ik hoop natuurlijk dat de luisteraars ook in jullie streek, en dat zijn er een aantal, gaan genieten bij het horen van dit nummer. En mochten ze ooit een feestje hebben, en roep dan maar eens, oeh, nog eentje dan. En dan komen wij ten tonele. Dus bij deze, vers van de pers, een week oud. Oeh, nog eentje dan.

de allernieuwste release single van Kobe Baking, tezamen met Laurens Niekerk. We hadden Laurens Niekerk aan de telefoon. Net nogmaals mijn dank daarvoor, Laurens. Over deze nieuw release single. Oeh, nog eentje dan. Nu bij jou met de speakers, de allernieuwste van onze Sam van Veldhoven. Hey, kom maar op, dat is de titel van deze nieuwe release single. Welkom bij Gewoon Hollands, 17 juli 2026.

0: prachtig en verre verre buiten te beluisteren. En nu voor jou, Junior Bosman.
1: Dit is Gewoon Holland.
2: Gewoon Holland. Dat je luistert.

0: Je maakt me crazy. Dat is de nieuw gereleasde single van deze Junior Bosman. Ja, we lopen bijna tegen 9 uur. Zometeen aan de andere kant van 9 uur ben ik nog een uurtje bij je terug met Gewoon Hollands hier voor de Kerst en Duistrek op Radio 80 en verre verder buiten inmiddels te luisteren. Ja, graag tot zometeen.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Nawrocki vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Heerhugowaard en Pizzamia Noordscherwoude. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Score Promotions en RTV 80.
7: Gewoon Holland. Jouw muziek, jouw RTV 80.

Mijn paleis, mijn trots, mijn wagen. Wij hoorden Catharines. En ja, er beginnen allerlei lampjes hier in beschermd te knipperen, beste luisteraars. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik neem aan dat ik gewoon nog te horen ben op Radio 80 en verder buiten. Jalino Brand, nu voor jou, die er klaar hebt staan. Alles heb jij.

playlist begint te lopen. We beginnen allemaal eventjes te knipperen hier in de studio bij Radio 80. Maar inmiddels Calino Brandt op de radio, als het goed is, met Alles Heb Jij. Dit is gewoon Hollands op deze vrijdag, de 17e juli 2026, aflevering 323. Ja, met als het goed is, nu de allernieuwste van Maiko Eelders bij jou uit de speakers. Hier is Noorderzon.

0: zon. Dat is de titel van deze nieuw gereleaste single van onze Michael Eelders. En natuurlijk fijn dat je luistert naar Gewoon Hollands op deze vrijdag de 17e juli 2026 op Radio 80 en inmiddels verder buiten te beluisteren. Ik heb nu, als het goed is, geen onbekende man van dit radioprogramma, Dave van Damme, aan de telefoon. Goedenavond, Dave. Goedenavond, Dave.
1: Goedenavond.
0: Je bent heel moeilijk verstaanbaar, Dave. Er zit een kleine breuk in de verbinding. We gaan het nog even een keer opnieuw proberen, zometeen, beste luisteraars. In die tussentijd gaan we luisteren naar Appie Heijn.

0: Ja, inmiddels horen wij op de achtergrond lekker Appie Heijn meedraaien. Onze welbekende, gewoon Hollandse Appie Heijn natuurlijk. Met de single Milkshake. We gaan het nog een keer proberen. Dave van Dam, als het goed is, wederom in de uitzending aan de telefoon. Goedenavond, Dave.
1: Goedenavond.
0: We hebben eindelijk even goed contact. Allerlei lampjes en dingetjes gingen al knipperen in mijn scherm. Ik denk, wat gebeurt
1: dat
0: hier?
1: Dat moeten we niet hebben, joh.
0: Daar hebben we Dave van Dam, dacht ik. Hoe gaat het met de opblaasbare jacuzzi, Dave?
1: Ja, nee, hij gaat echt heel erg leuk. Mensen vinden hem echt heel grappig. Kijk, je moet het ook af en toe niet allemaal zo serieus nemen. Het leven is ook allemaal zo al gedoe en gezeur en allemaal. Dus nee joh, en als er een feestje is, ja, dan moet je hem zeker even opzetten. Absoluut, want waar een feestje is, dan zet je die opblaasbare jacuzzi neer. En dat maakt niet uit.

0: waar.
1: Heb je zelf de tekst weer geschreven van dit nummer?
0: Ja, ja. Het is, ik doe dat altijd heel veel dingen zelf van de teksten. En dan heb ik een vriend van mij, die Tim Oning, die vult hem dan aan en die maakt hem dan verder af.
1: Ja.
0: Want ik vind het wel belangrijk dat je met tekst moet je altijd een beetje gevoel erbij hebben. En ja, dan vind ik dat wel leuk. Om dat zelf te doen. En dan ben ik gewoon lekker een avondje bezig. En dan soms doet het 2 avonden. Soms heb ik hem binnen 3 tellen geschreven. Maar het ligt net even aan... Het moet soms net een idee komen. Weet je, dat vind ik juist leuk. En dan schrijf ik hem op. Kan een titel zijn, kan een woord zijn. Zoiets. Ja, precies.
1: En zo werk je dat langzaam uit.
0: Ja, precies. Ja, ja gewoon die opblaasbare jacuzzi is een beetje ontstaan door Bommetje. Want ik dacht van, wat kunnen we nog meer doen met Bommetje? Ik heb een Bommetje al gedaan vorig jaar. Ik denk, iets wat er tegenaan komt. Nou ja, toen kwam dus dit er eigenlijk uit. Dus zo is dat ontstaan, die creativiteit.
1: Ik heb die videoclip zo persoonlijk even zitten te bekijken, Dave.
0: Ja.
1: Daar zijn meerdere locaties vooruitgezocht.
0: we zijn zelfs naar de maan geweest. En we zijn naar de... naar de dokter geweest. En, we hebben voor een groen scherm hebben we dat opgenomen. De verschillende locaties. Mm. En dat was echt heel grappig om dat zo te doen.
1: Ja.
0: En de resultaten. Iedereen moet gewoon even zelf. Ik kan daar natuurlijk zelf niet over doen. Maar ik ben er zelf heel erg trots op. En heel erg blij mee met het resultaat. Ik vind het gewoon weer heel grappig. Wat ik zeg. Je moet het niet al te serieus nemen.
1: Welke productiemaatschappij heeft dat allemaal gedaan, Dave?
0: Dat heb ik ook weer samen met Tim. Oning heeft dat samen gedaan. Dus Blue Media heeft dat samen gedaan. En Rens, is een andere vriend van mij, die doet licht en geluid. En de Arcadia heette dat. En die heeft de montage gemaakt.
1: Hartstikke mooi. Ik ben blij dat de verbinding alsnog eventjes goed tot stand is gekomen, Dave.
0: Nou, dat bedoel ik. Ja, precies.
1: Ja, wij houden natuurlijk contact voor je volgende releases die gaan komen.
0: Ja. Ja, zeker. Die gaan er zeker weer komen.
1: Heb je alweer iets nieuws in gedachten of niet?
0: Ja, we gaan. Er staat iets op de planning voor in september, oktober. We zijn er nu druk mee aan het schrijven. We hebben iets leuks bedacht. En we gaan dat moet even uitgewerkt worden. En dan moeten we daar even de koppen bij elkaar. En dat hopen we dan net nog voor de vakantie een klap op te geven. Dus dat is wel de bedoeling. Want dat moet allemaal weer voorbereid worden. Dat soort
1: ik ga ervan uit dat wij dan in oktober zo rond die periode weer contact hebben met elkaar.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, zoiets zou het wel kunnen zijn. Ja, dat klopt.
1: Even, je weet inmiddels hoe het werkt.
0: Ja, het wordt totaal weer wat anders. Dus dat is wel weer leuk. Ja, precies.
1: Ik zou zeggen, neem het podium. Dan kunnen we je zin nog horen brengen.
0: Nou, dames en heren, jongens, meisjes, het wordt natuurlijk al wat minder mooi weer, maar het is nog steeds lekker warm. Zet dat ding lekker buiten. Maakt niet uit waar je die jacuzzi neerzet, want hier is de opblaasbare jacuzzi.

0: Wij hoorden de allernieuwst gereleasde single van Dave Van Dam op Radio 80 en verder buiten bij het programma Gewoon Hollands. We hadden hem zelf persoonlijk aan de telefoon voor dit nieuw gereleasde nummer Opblaasbare Jacuzzi. Met natuurlijk nogmaals mijn dank daarvoor, Dave Van Dam. Ja, het gaat niet helemaal lekker bij Radio 80 vandaag. Allerlei lampjes in mijn beeldschermen die beginnen te knipperen. En de telefoonlijnen die het half beginnen te begeven. Maar als het goed is, heb ik nu toch aan een lijn Dennis Rietbergen. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Welkom bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands, Dennis.
1: Ja, dankjewel. Ik kan zeggen dat het ook aan mij ligt trouwens, dat slechte lijntje, want ik sta op de Zwarte Cross en ligt op voren. Dus
0: kijk eens.
1: Het is een beetje buitenaf, dus het kan best zijn dat het qua bereik en zo, en met heel veel mensen hier, toch een klein kraakje op de lijn komt. Dus dat zou kunnen.
0: Dan ben je, als het goed is, Mel en Den ook tegengekomen.
1: Wie ben ik tegengekomen?
0: Mel en Den.
1: Ja, die heb ik vanmiddag even opgezocht op de pier. Die staan, die staan lekker aan het water. Dus die hebben ook een heel leuk podium. Dus,
0: ik weet ervan, want ik ga ze na jou zo meteen even bellen.
1: Oké. Ja, ze hebben het hartstikke gezellig. Dus, dus we hebben elkaar gezien vandaag.
0: Dennis, zal ik doen. Je hebt natuurlijk zelf ook een hele mooie nieuwe single opgenomen en uitgebracht. Wie, wat, waar?
1: Ja, klopt.
0: Wat kun je erover vertellen, Dennis?
1: Ja, wie wat waar. Ik kreeg van Olaf Hesselmans een demo opgestuurd en dat was wie wat waar. En de laatste liedjes die ik heb gedaan, ja, dat ging toch over een café. En de bedoeling van in het café komen is toch dat je verliefd wordt. Dus ik heb zoiets van, ik maak ga een liedje maken wat verliefdheid eens een keer is. Dus zodoende, het liedje stond me ontzettend aan. En ik heb hem doorgestuurd naar Dylan van der Veen. Mm-hmm. Ik heb er een prachtige productie van gemaakt. En het liedje doet het best lekker. Hij is nu 3 weken onderweg. En het is gewoon een ontzettend lief liedje, vind ik eigenlijk. En mensen gaan toch wel een beetje uit de plaat. Dus het is toch een 2-in-1.
0: Ja. Heb je er ook een videoclip bij laten maken dit keer, Dennis?
1: Ja, de videoclip is gemaakt door Jaap van Dinnen. Ja. En dit keer heb ik hem in Delft opgenomen. En ja, ik was in het verleden al eens een keer in Delft geweest. En je weet nooit precies wat een liedje kan gaan doen of hoe mensen daarop reageren. Mm-hmm. En toen ik hem op de markt in Delft, toen we hem opnamen, toen dan gingen op de terrasjes toch de handjes in de lucht. En de mensen uit Amerika, India en Duitsland kwamen bij mij. Dus ik had zoiets van, misschien wordt het eens een keer een internationale hit.
0: Ja.
1: Nee, maar de knibbel natuurlijk. Maar het is wel leuk dat de mensen ook van buitenland gewoon bij je komen. En zeggen dat het een leuk liedje is, ondanks dat ze het niet kunnen verstaan.
0: Zeer zeker. Dus, ik heb straks ook Maurice Mornet nog met een nummer Le Soleil de Été.
1: Oké. Okay. Dus, okay.
0: Ook dat behandelen we natuurlijk af en toe tussendoor, Dennis.
1: Ja, dat is mijn Frans niet zo heel goed natuurlijk. Dus,
0: wat mij betreft, je bent het natuurlijk ook van me gewend. We houden contact voor je volgende releases die gaan komen.
1: Absoluut.
0: Ik heb niet zo ontiegelijk veel tijd. Ik ga zometeen nog een aantal artiesten proberen te bereiken. Dus ik zou zeggen, tot de eerstvolgende. En kondig deze single aan, Dennis.
1: Ja, zeker. Van mijn kant natuurlijk ontzettend bedankt dat ik weer aan jullie programma mag zitten. En speciaal voor de luisteraars, hier mijn nieuwe liedje Dennis met Wie, Wat, Waar.

Deze man die staat op de zwarte cross als het goed is. Dennis Rietberg. Wie wat waar. Zijn nieuwe Grullies de zing op. We hadden hem zelf persoonlijk even aan de telefoon. Met nogmaals mijn dank daarvoor. Dennis Rietberg. Ja, als het goed is, dat zei ik al, is hij daar Mel en Den ook tegengekomen. En ik heb nu, als het goed is, Den aan de telefoon. Goedenavond, Den. Ja, goedenavond Mel en Den. Welkom terug bij Radio 80 Gewoon Hollands. Jullie hebben weer een hele mooie single uitgebracht. Zijn jullie er nog, Mel en Den? Hallo? En ook Mel en Den zijn inmiddels even verdwenen. Die ga ik opnieuw proberen te bellen. Tot die tijd, ja, Fiesta. Hier is Berko.

0: Bent u juist ingeschakeld als je bijzonder goedenavond op deze vrijdag de 17e juli 2026. Dit is aflevering 323 van Gewoon Hollands op Radio NTV 80. Ja, ik probeer zojuist even contact te zoeken met Mel en Dan momenteel op de Zwarte Cross. Als het goed is, we hadden even een slechte verbinding, maar als het goed is, heb ik nu toch contact met Dan. Goede avond.
1: Hele goede avond.
0: Welkom terug bij Radio 80, Dan.
1: Goedenavond.
0: Kijk eens, daar hebben we Mel ook. Goedenavond, Mel.
1: Ja, ik zit helemaal onder de stof, Herman, dus ik weet niet hoe het daar is.
0: Hoe kent dat dan?
1: Het staat op Zwarte Cross, jongen.
0: Ja, ja. Ben je Danny? Dennis Rietberg ook? Ja, Dennis Rietberg net ook nog tegengekomen. Hoorde ik vanmiddag.
1: Ja, die was bij ons komen kijken.
0: Inderdaad, ik had hem net voor jullie aan de telefoon, Mel en Dan.
1: Super.
0: De nieuw gereleasde single die jullie hebben uitgebracht. Bella Helene. Ja, het is eigenlijk geen nieuw nummer. Een beetje, ja, ik ken hem van het verleden natuurlijk. Wat kun je erover vertellen? Wat kun je erover vertellen, Dan?
1: Ja, wij wilden eigenlijk nu eens een keer een liedje doen waar Mel heel erg fan van was.
0: Ja.
1: En we hebben Hans Albers de opdracht gegeven om het even in een nieuw jasje te doen.
0: Mm-hmm.
1: En wij hebben bijvoorbeeld vandaag hier 6 keer gedaan. En iedereen is laaiend enthousiast.
0: Dat is heel fijn om te horen.
1: En nou is de vraag natuurlijk, Herman, wat vind jij ervan?
0: Ik heb hem zelf al persoonlijk 2 keer beluisterd, Dan. En ja, ik vind hem ook door Mel heel mooi ingezongen.
1: Nou, dankjewel hoor.
0: Alsjeblieft nou, bij deze. Ik hoop dat de luisteraars dat natuurlijk met mij allemaal vinden en je nummer zoveel mogelijk mogen gaan streamen.
1: Dat hopen wij ook. Hartstikke bedankt.
0: Wij houden natuurlijk uiteraard Mel en Dan, dat ben je van mij gewend, contact voor de volgende die gaan komen.
1: Ja, we blijven doorgaan, totdat we het niet hebben.
0: Heb je al wat nieuws op de planken liggen? Of,
1: We hebben wat nieuws in de planken liggen. En er is ook nog weer al een nieuwe in de maak voor dadelijk de oktoberfeesten en carnaval. Dus
0: kijk.
1: We zitten niet stil.
0: Wij hebben zeker weer tegen die tijd even contact met elkaar, Dan.
1: Nou, super, dankjewel.
2: Dankjewel,
1: Herman. Zullen wij hem aankondigen?
0: Dat mogen jullie, dat weet je van me.
1: Nou, hier is het, lieve luisteraars van
0: RTV 80.
1: Sorry, ik was het even kwijt.
0: Radio 80 was het nog steeds, Dan.
1: Ja. We doen het even opnieuw.
2: Mel.
1: Lieve luisteraars, hier zijn Mel en Dan met Bella Helena.

vanaf de Zwarte Cross hadden we deze twee. Zo eventjes aan de telefoon. Melanie Musters, tezamen natuurlijk met Danny van der Bos, beter bekend als Mel en Dan. Wij hoorden Bellen Helene en natuurlijk mijn dank nogmaals Mel en Dan dat jullie aan de telefoon net alles kwamen vertellen over dit nieuw gereleaste nummer. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man inmiddels van Radio 80, Maurice Mornet. Een goede avond. Ja, welkom terug bij Radio 80, Maurice. Maurice? En beste luisteraars, nou heb ik ook op de andere lijn een slechte verbinding. Mijn excuses daarvoor. Ik ga opnieuw proberen in te bellen met Maurice Mornet. En ja, in die tussentijd zet ik Dinant Rutgers maar even op.

0: vrijdagavond, 17 juli 2026. Een klein beetje problemen in de studio vandaag bij Radio 80. Lampjes die gaan knipperen, telefoons die beginnen te weigeren. Maar Van Kampen blijft gewoon lekker doorgaan met presenteren. En als het goed is, dan hebben we nu echt de volgende artiest aan de telefoon. Zojuist ging dat ook al mis, maar ik hoop dat ik hem in de uitzending kan halen. Maurice Monnet, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Een hartelijk welkom terug bij Radio 80, Maurice. Gelukkig heb ik jou aan de telefoon.
1: Nou, fijn om dat te mogen zijn, ja, man.
0: Heel fijn om jou weer in de uitzending te kunnen en te mogen ontvangen, Maurice.
1: Dankjewel.
0: De vorige keer sprak ik je natuurlijk in het andere radioprogramma Jobs Info op de maandag. En ja. Dit keer heb je een zeg maar half Frans, half Nederlands singeltje voor ons meegenomen.
1: Juist, ja, we dachten, het is hartstikke mooi om, dat proberen we natuurlijk al vaker, om de brug te slaan dat mensen het Frans eigen maken. Maar nu dachten we, laten we dat doen door een stuk in het Nederlands te doen en een stuk in het Frans.
0: Ja.
1: En mensen mee te nemen naar die beide werelden.
0: Heel mooi dat ik je dan in gewoon Holland dan ook eventjes aandacht kan geven bij dit nummer. Lesverleide et cetera. Wat kun je erover vertellen, Maurice?
1: Nee, het is gebaseerd op een prachtig nummer van vroeger. Dat is van 1974, dat was de Zomerzon van de Makkers. Ze hebben heel veel gave nummers gemaakt. En wij wilden echt een klassieker van toen bij de kop pakken. En dat naar nu brengen, omdat je nu staat een vakantie voor de deur. En dan ga je toch weer, hopelijk ook weer naar het zuiden op vakantie.
0: Ja.
1: En dan, wat is er dan mooier dan de zomerzon in het Frans te ervaren?
0: Kijk, heb je het zelf weer geschreven, Maurice?
1: Jazeker, ja, we hebben het zelf zeker geschreven, ja. Ja. Dus en de tekst is weer van onze hand.
0: Ja, en bij wie ben je weer terechtgekomen om dit op te nemen?
1: Bij Edwin van Hoevelaak, hè? Dat is onze partner waar we altijd mee samen werken en zullen blijven werken. Dus samen maken we deze nummers.
0: En je hebt ook een videoclip bij dit nummer, Maurice?
1: Ja, die komt er volgende week aan. Volgende week is die klaar.
0: Kijk, dus met een weekje ongeveer kunnen we die op YouTube en andere kanalen vinden.
1: Ja, zeker. Dan is die helemaal af. Dus we zijn naar een mooie zomerse plek gegaan en daar hebben we de opnames gemaakt.
0: Ja.
1: En die, daar maken we een prachtige clip bij, passend helemaal bij dit nummer.
0: En de reden is dat hij nog in de montage ligt?
1: Nou ja, het was, we hebben heel veel verschillende beelden geschoten om de juiste hoek te krijgen en het juiste gevoel wat we wilden.
0: Uh-huh.
1: En dat kost deze keer kostte dat iets extra tijd. Dus daar hebben we dan om die kwaliteit ook maar weer te willen omarmen, hebben we daar wat meer tijd voor genomen.
0: Dat kan gebeuren, dat is natuurlijk altijd heel mooi. We houden het in de gaten. En ja Maurice, ook houden we je natuurlijk bij voor de volgende releases die gaan komen.
1: Super, want er komen er nog een aantal aan het komende jaar.
0: Ik zou zeggen, neem het podium en kondig je laatste release de nummer aan. Dan gaan we hem te horen brengen.
1: Lieve luisteraars, alvast ontzettend bedankt voor het luisteren naar dit prachtige radioprogramma. En we zijn blij dat we een steentje bij kunnen dragen, muzikaal gezien, met Le Soleil d'été.

0: Soleil. En dit, wij hoorden het allernieuwste van Maurice Monnet. Voor de kusten Duistrek op Radio 80 en verder buiten. Fijn dat je luistert op deze vrijdag, de 17e juli 2026. We hadden Maurice persoonlijk aan de telefoon hier bij Radio 80. Zodat hij alles kon vertellen over deze nieuw gereleasde single. Mijn dank daarvoor, Maurice. En als het goed is, heb ik nu aan een andere telefoonlijn Dennis Smit hangen. Goedenavond, Dennis.
1: Goedenavond.
0: Ja, gelukkig eindelijk contact met een artiest. Hartelijk welkom bij Radio 80, gewoon Hollands, Dennis. Ja, we hebben jou eerder natuurlijk voor een aantal singles in de uitzending mogen ontvangen. Wat heb je dit keer meegenomen voor de luisteraars?
1: Ik heb nu weer een lekkere zomersingle meegenomen.
0: Kijk, een heerlijke zomerstamper, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Waar heb je hem opgenomen dit keer, Dennis?
1: Bij Arjan Veneman.
0: Bij Arjan Veneman. En heeft hij hem ook, heeft Arjan hem ook uit de pen laten komen?
1: Ja. Die heeft, het is een buitenlands liedje. En hij heeft de vertaling gedaan. Ik heb hem gevonden. Ik had gezegd van, hier wil ik een Nederlandse vertaling op. Ik zeg, want het klinkt lekker. Mm-hmm. Blijft lekker hangen. Ja. Dus ik zeg, hier gaan we mee aan de slag. Nou, en hij heeft het weer, net als bij de vorige, heeft hij het goed opgepakt.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer dit keer?
1: Ja, ook een videoclip. Opgenomen in Eindhoven. Mm-hmm. In een kroeg.
0: Ja.
1: En een leuke dame in de clip, die dus Tina speelt.
0: Oké.
1: En een leuke dag geweest.
0: Ja, was Tina gewoon een toevallige persoon die je daarvoor hebt uitgezocht? Of heb je die ingehuurd via een dans?
1: Ik heb er... ze is niet echt een danser. Ze kan heel goed acteren. Ze had echt goede... Ze kon het echt goed.
0: Ja.
1: Ze kon het echt heel goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus
0: Dit nummer heb je natuurlijk pas uit laten komen. Zit er dit jaar evengoed nog meer muziek van je aan te komen?
1: Ik denk het wel. Ik heb alweer iets liggen. Mm-hmm. Met Arjan samen. Dus misschien dit jaar nog. En anders misschien begin volgend jaar.
0: Oké. Dan hebben wij zeer zeker tegen die tijd weer contact, Dennis.
1: Ja. Dat hoop ik.
0: Ik zou zeggen, neem het podium. Je bent vandaag de laatste artiest voor deze vrijdagavond. Dus neem het podium en ik zou zeggen, kondig hem aan.
1: Ja, dat is goed. Hier is Dennis Smit met Tina Tequila.

eerste keer, ja, voor de kastenbuis trekken naar de buiten. Dennis Smits horen wij uit de speakers Denver. En nu Arjan Venneman met de laatste.

0: Dit was rechtstreeks vanuit Radio Studio's uit de Duinendrecht met aan zee. Radio Studio 1 van 280. Ja, voor deze vrijdag de 17 juli 2026 aflevering 323 van Gewoon Holland. Een klein beetje halfwerkende apparatuur vandaag hier bij Radio 80. Mijn excuses daarvoor. Ja, en ik wil alle artiesten natuurlijk even bedanken die vandaag toch hun nieuw gereleasde nummers te horen kwamen brengen met de bijbehorende informatie. Dat waren Brian Jongsma over de single Signorita Española. Mijn hartelijke dank, Brian Jongsma. Stefan Mondiaal bij Radio 80 aan de lijn vandaag. Zin in de zomer, zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Stefan Mondiaal. Ik had Robbie Strauwen aan de telefoon bij Radio 80 vandaag. Dans, dans, dans. Dat is zijn nieuwe single. Mijn dank aan Robbie Strauwen. Ook Marco Martinez bij Radio 80 aan de lijn vandaag. Vergeet mij dan, dat is de titel van zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Marco Martinez. Laurens Niekerk had ik bij Radio 80 aan de lijn. Die heeft een single uitgebracht tezamen met Kobe Baking. En natuurlijk mijn dank nog aan Laurens Niekerk dat hij alles kwam vertellen over de single Oeh, nog eentje dan. Ik had ook Dave van Dam bij Radio 80 aan de telefoon vandaag over zijn opblaasbare jacuzzi. En natuurlijk mijn dank aan Dave van Dam daarvoor. Dennis Rietberg bij Radio 80 aan de lijn vanaf De Zwarte Koers. Wie, wat, waar, zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Dennis Rietberg. Ook vanaf de Zwarte Cross vandaag. Mel en Den. Ja, Bella Helene, dat is hun nieuwe single. Ook natuurlijk mijn dank aan Danny van der Bos en Melanie Musters hiervoor. Ik had Maurice Mornet aan de telefoon bij Radio 80. Het programma Gewoon Hollands over de single Le Soleil de Été. En natuurlijk ook mijn dank aan Maurice Mornet hiervoor. En tenslotte hoorden wij Dennis Smits met Tina Tequila. Ook mijn dank aan Dennis Smits. Ik wil alle medewerkers van vandaag even bedanken. Dank voor dit radioprogramma. En dat waren Dennis van de Kraan van Score Promotions, mijn dank. Willem de Wie van All For Your Fans, ook mijn dank. Maurice Edelenborst van Ultimate Disc, ook mijn hartelijke dank. En natuurlijk Ricky Smit van Team Holland Music. Ook mijn dank aan Ricky Smit. Zelf ben ik natuurlijk Herman van Kampen. Herman van Kampen, artiestenpromotie kunnen we wel zeggen. Graag tot volgende week bij een nieuwe Gewoon Hollands hier op Radio 80.
1: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordscherwoude. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Score Promotions en RTV 80.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 19 juli begint om 10:30. Voorganger is Bart Koet met als onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Jasmijn Koren, zang en Pieter Rijnjaar, orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Braderie in Groet. Braderie, al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorl, Groet, Kampenduin sterk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. Nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterieën zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. Opbrengst voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Dus komen. De zomeravondconcerten spelen weer op alle maandagavonden in juli en in augustus. Op maandag 20 juli kunt u genieten van Leendert Verduin. Hij speelt op het orgel in de Oud-Katholieke Kerk van Egmond aan Zee. De aanvang is 8:30 en het is een gratis toegang, met een open schaalcollecte aan de uitgang. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wens u nog een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéplaat.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Hulpdiensten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag veel werk gehad aan aanrijdingen op de N242. De hoogte van Oudorp raakte donderdagavond rond 22:50 een auto van de weg. Die belandde in een sloot, maar de bestuurder kon wegkomen. Later in de nacht reden tot 2 keer toe auto's door een politieafzetting heen. 1 automobilist is naar het ziekenhuis gebracht en ook een auto van de politie raakte beschadigd. Een gesprongen waterleiding zorgt voor problemen in Zuid-Schaarwoude. In de nacht van donderdag op vrijdag ontstond er een lek in de watertransportleiding. Het lek bevond zich langs de N242, de hoogte van de afslag naar Zuid-Schaarwoude. 10 huishoudens zaten enkele uren zonder water tot PBN de lekkage verhielp. Het water had toen al het nodige zand onder de N242 weggespoeld. De weg bleef daarom de rest van de nacht en de ochtend afgesloten. Het college van de gemeente Alkmaar heeft geen kennis van geruchten over een mogelijke asielopvang in de Mare. Maandag werden er raadsvragen gesteld naar aanleiding van onrust onder buren. Die zouden hebben gehoord dat het COA een asielopvang wil vestigen in het gebouw van het Dalton College. De raadsvragen werden ingediend door Bas, Opa, Spa en FVD. Maar het college stelt niets van deze geruchten te weten en kan er dus verder niet op ingaan. Alkmaar krijgt er een 3de vestiging van supermarktketen Aldi bij. De nieuwe winkel komt op de hoek van de Bestevaarstraat en de Strooionkerstraat op bedrijventerrein Overdiep. Daarvoor wordt een bedrijfspand gesloopt en moet ook kringloop Overdiep plaatsmaken. Het huurcontract is daar al opgezegd. Volgens Aldi begint de bouw begin volgend jaar en moet de supermarkt eind 2027 opengaan. Aldi heeft de vergunning intussen al binnen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op twee olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen.